0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

the first time.

0: Beverwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25... per week? Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
4: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
3: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
2: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
4: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
2: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Bo. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Voorzichtig aan beginnen de eerste files van de ochtendspits te verschijnen. Zo ook op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied net geen 10 minuten aan oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandberg.
17: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vanaf eind augustus tot en met de laatste week van september is het feest in de Bollestreek. Het ene na het andere dorp houdt een feestweek. Vandaag de Spok hardloopwedstrijd in Noordwijk, het Jeu de Boule in Noordwijk, de 60-jarige motocross in Noordwijkerhout en het truktrekken in Hillegom. En verder het nieuws van burgemeester Middelkoop van Katwijk. Komende jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod. Hij vertelt hoe Katwijk daarmee omgaat. Verder in deze uitzending het weerbericht en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin en Bollestreek.
17: Een 66-jarige racefietser uit Haarlem is maandagmiddag in Hillegom overleden na een botsing met een trekker met aanhanger. Het ongeluk heeft plaatsgevonden op de kruising van de Zuider-Leidsevaart en de Beeklaan. Politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter zijn ingezet, maar hulp heeft niet mogen baten. De politie heeft beide wegen afgesloten en forensisch opsporend verkeer het onderzoek gedaan naar de toedracht. Nationaal Museum De Zwarte Tulp in Lisse heeft aangekondigd vanaf 15 september drie nieuwe prenten te tonen in de tentoonstelling De Krokus wijst beton zijn grens. De werken zijn gemaakt door de Duitse kunstenares Maria Sibylla Merian en zijn vanwege hun lichtgevoeligheid gewisseld. Helene Nieuwenhuis heeft de prent in bruikleen gegeven. De tentoonstelling met bijpassende gedichten, gekozen door Adrie de Roon, is tot en met 17 januari te bezoeken in Lisse. De jaarlijkse motocross heeft zaterdag in Noordwijkerhout voor veel spektakel gezorgd tijdens de Oranjefeesten. Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft het evenement voor de 60ste keer georganiseerd. Aan de Pilarenlaan was met shovels op een braakliggend terrein een uitdagende baan aangelegd, waar deelnemers sprongen, landingen en inhaalmanoeuvres hebben laten zien. Op dezelfde plek staat vrijdag nog een ander hoogtepunt van de Oranjefeesten gepland, het tonknuppelen. De politie is zaterdagavond met spoed in actie gekomen nadat een feest in de Jan van Eyckstraat in Rijnsburg uit de hand liep. De politie zou afgekomen zijn op een melding van geluidsoverlast op het feest. Terwijl de politie nog onderweg was, liep de situatie uit de hand. Ongeveer 15 politieeenheden kwamen met spoed ter plaatse. Onder andere politiehondengeleiders werden ingezet. De politie kreeg de situatie uiteindelijk onder controle. Minimaal één persoon werd aangehouden.

0: Het is feestweken maand in de Bolle Streek. En vrijdagavond was de Spok hardloopwedstrijd in Noordwijk. Die hardloopwedstrijden worden in meerdere dorpen gehouden. Er is ook een klassementje. Verslaggever Megan Volbraak was erbij.
1: De eerste Spok, oftewel Super Prestige Oranje Circuit, is vrijdag van start gegaan in Noordwijk. Het Spok wordt georganiseerd in verschillende dorpen tijdens de najaarsfeesten in Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Voorhout en Lisse. Bij iedere wedstrijd komen eerst de jonge deelnemers aan de start, waarna de ouderen volgen.
2: Nou, ik vond het behoorlijk moeilijk, want ik had net ook een pizza gegeten. En ik vond het wel behoorlijk moeilijk, alleen het laatste was een eindsprint met een ander meisje. En toen kon ik het nog en toen ging ik en toen was ik eerste. Ik vond de route wel leuk, alleen wees niet zo gauw waar ik heen moest en toen ging ik gewoon de fiets volgen. En uiteindelijk kwam ik hier. Ik doe het hele circuit. En dan ga ik volgende week ook nog een paar doen. En dan over 2 weken ook nog.
1: In Noordwijk stonden ruim 100 deelnemers aan de start van een parcours van ongeveer 6 kilometer. Bij zo'n groot deelnemersveld komt er heel wat organisatie kijken om dit onderdeel van de najaarsfeesten in goede banen te leiden.
3: De route die gaat door het centrum van Noordwijk binnen heen. Het is natuurlijk wel een uitdagend rondje, hè, want je moet de straten afzetten, je moet beveiliging regelen. En dat is eigenlijk waar ik me de laatste paar dagen, de laatste paar weken mee bezig heb gehouden. Om ervoor te zorgen dat alles veilig is. Samen met de meneer Verbeek van ATC die ons daarbij helpt. Iedereen doet mee, dat zie je ook aan het deelnemersveld. Het is zo dat een groot gedeelte, hoor, en ik net al dat bijna 100 mensen zich voorin hebben geschreven voor alle wedstrijden. Dus die doen mee met een hardloopcircuit. Maar er zijn ook gewoon mensen. Die komen hier naartoe en die vinden het gewoon gezellig om een rondje te lopen. En het is dan wel 6 rondjes, maar sommigen lopen er misschien 4 voor de fun. He, dus dat maakt allemaal niet uit. Maar je hebt ook een hele categorie die gewoon super fanatiek is. Al die wedstrijden afgaan en graag in het klassement hoog willen staan.
1: De winnaar van vorig jaar was ook dit jaar weer van de partij. Met zijn vertrouwde start nummer 1 begon hij aan de wedstrijd en ook deze ronde in Noordwijk wist hij overtuigend te winnen met een flinke voorsprong op de rest van het veld.
4: Ja, lekker gewonnen, dus dat is het altijd mooi. Ja, vorig heb ik ook het klassement gewonnen, maar vandaag mooi omdat weer de eerste loop te winnen. Dus hopelijk op naar vele mooie andere overwinningen. Dat moet je natuurlijk zeggen dat je het nooit hebt verwacht, maar kijk. Vorig jaar won ik natuurlijk ook, dus je gaat wel als favoriet, dan kom je binnen. Maar het is altijd spannend of er iemand meedoet die je niet, waar je het niet van kan winnen. Ja, ik loop officieel in Leiden Atletiek en ik ren gewoon heel veel, omdat ik gewoon leuk vind. En dan, dit soort loops zijn heel leuk, heel veel rondjes, heel veel publiek. Nou, dat scheelt je natuurlijk wel vooruit, dus het is mooi om hier te winnen.
5: Ja, welk dorp kijk je meest
4: naar? Ik kom uit Voorhout, dus dat is natuurlijk het belangrijkste van de kalender.

0: Op de laatste dag van de Noordwijkse feestweek stond het Lindeplein in het teken van het jaarlijkse Jeu de Boule toernooi. 40 teams in verschillende opvallende outfits namen het tegen elkaar op. U hoort een reportage van Nick Vink met als eerste aan het woord Team Zonnebloem.
1: Ja, wij gaan best wel leuk, maar het is gewoon het sfeertje, de gezelligheid en met op kanbar. Dat is zo leuk.
2: En zo'n Frans sfeertje.
1: Ja, op het Lindeplein in Noordwijk. Ja, geweldig.
2: Het voornaamste is dat je er onwijs veel plezier in hebt. Ja. En een leuke groep.
3: Maar hebben jullie al gewonnen, een potje? Of,
1: We staan nog niet bovenaan, een beetje in de middenmoot. Ja. Maar joh, wij zijn sowieso tevreden. Ja, toch?
2: Ja, we hebben nog...
1: Het weer is goed, de sfeer is goed. Ja. Dus wat doet je?
4: Ook het team van de oude dorpskern weet zich te vermaken.
5: We zijn hier op het mooiste plein van Noordwijk. In de oude dorpskern. Ja. En natuurlijk hebben we niet gewonnen, want daar gaat het ook niet om. Maar het is wel heel erg leuk.
3: Ja, want ik zie jullie wel fanatiek bezig hoor, met dat Jeu de Boule.
6: We zijn heel fanatiek bezig, inderdaad. We hebben ons uiterste best gedaan, maar niet alles gewonnen helaas. Dus ik denk dat we uitvergakeld zijn, maar met een glimlach.
7: Met een glimlach. En vanavond krijgen we begeleiding om dat te verwerken.
4: Maar om te winnen hoef je niet alleen maar de beste te zijn in Jeu de Boule. Het team Le Coq Sportif, verkleed in opgeblazen hanenpakken met een oranje hanenkam, werd namelijk verkozen tot het best verklede team.
8: Nou, na een avondje met veel gezelligheid hadden we bedacht dat Le Coq Sportif wel een goede Franse naam was. En ja, dan ga je zoeken en dan kom je hierop uit.
3: Gaan jullie altijd verkleed?
9: Ja, we houden wel van verkleden, ja. Dus, de haan is natuurlijk het thema van Frankrijk, het symbool van Frankrijk. Dus zo kwamen we op de Jeu de Boule, toch een Franse sfeer. Ja. Ja, en dan de Franse haan. Dus,
3: En zijn jullie dan ook een beetje goed in Jeu de Boule?
8: Of we goed in Jeu de Boule zijn? Nee, helemaal niet. We hebben alle vierde wedstrijden verloren. Maar we hadden een supergezellige pool en het was heel leuk. En ja, we hebben toch gewonnen.
3: Ja. Nou, en daar gaat het om, toch?
9: Ja, en gelukkig wilden alle mannen helpen met ballen rapen. Want ja, we kunnen natuurlijk niet bukken.

0: Zoals gezegd, het is feestweken maand. Dus ook bij Bo, de omroep van de Bollenstreek. De 60ste editie van de Kermiscross werd zaterdag verreden in Noordwijkerhout. 'S Ochtends kwamen de motocrossers al in actie tijdens de trainingen op een speciaal voor het evenement geprepareerde crossbaan in Noordwijkerhout. Onder de deelnemers in de veteranenklasse vindt zich ook een bekende Noordwijkerhouter, Erik Jan Klaassen. Hij doet al tientallen jaren mee aan de Kermiscross. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met Klaassen over zijn deelname en hoe het allemaal zo'n 40 jaar geleden begon.
1: Ik was in ieder geval 11 jaar oud. En ik ben inmiddels 40 jaar ouder, dus dan mag je zelf uitrekenen hoe oud ik ben. Maar ik denk dat ik gewoon alles daarna gereden heb. Maar misschien hier en daar, ik heb met een blessure uitgevallen, dus veel. Ja, het is een eigen dorp, hè. Het is om de hoek. Normaal gesproken moeten we naar Brabant of naar Utrecht of verder weg. Dus eens in het jaar hebben we gewoon de Grand Prix van Noordwijkerhout. En dit is de 60ste editie, dus deze moest ook gewoon op mijn cv. En het is in je achtertuin of voortuin, net hoe je het wil zien. Het is wel altijd wel een andere baan. We hebben een keertje gehad, een bepaalde periode bij op het intensieterrein. En daar lag wel een hele hoge bult in, was wel een extra dimensie. Dus dat was wel heel gaaf. Maar voor de rest, ja, ze proberen het altijd keurig netjes. En dit is trouwens wel een lastig baantje, met veel draaien en doen. Maar misschien komt dat ook wel een klein beetje omdat ik niet zo fit ben meer de hele dagen, zeg maar.
2: Tilano, met wie sta je hier allemaal?
3: Rating de...
4: Zeg je?
3: Tony,
4: Liam, Vijs en Mason.
3: Goed, de training ging goed. Was ik 7e van de 18, volgens mij. En nu ook weer 17 van de 18. Het was een best wel makkelijk parcours. Jumps waren mooi, voor de rest was het wel een mooie baan, ja.
2: Waar moet je dan op letten als je op zo'n parcours komt?
3: Dat je niet te snel gaat voor de bochten. Dat je niet eroverheen knapt bijvoorbeeld. Of dat je wel goed springt, anders kan je hard vallen.
2: Ja, André, wat gebeurt er vandaag?
5: Nou, het is vandaag motocrossdag. Zaterdag in Noordwijkerhout. De 60ste keer. Heel bijzonder al als je als kermisorganisatie een motocross in je programma hebt staan. En zeker nu voor de 60ste keer. Motocross de hele dag. Van 's morgens vroeg tot 's avonds zijn we aan het crossen in allerlei klassen. Van de kleinste met een 50cc'tje, kinderen van een jaar of 6, 7, misschien wel 5. Tot de senioren. Achter ons rijdt nu de damesklasse, een aparte klasse. Dus iedereen verdeelt in zijn eigen klasse en niveau. Ja, want het is best wel intensief als je hier rondkijkt. En dat kan je hier in de camera niet zien. Maar er staan hier heel veel shovels, trekkers, hekken, toiletten, veiligheidsmaatregelen. Hierachter is het Park Vermee waar alle crossmotoren met hun equipment, tenten, busjes komen te staan. Dus je hebt best wel veel ruimte nodig. En die ruimte hebben we gelukkig nog steeds. Dat is elk jaar wel een uitdaging. Nu staan we bij de familie Warmerdam op het terrein, die inmiddels al een jaar of 3, 4 dit terrein tot beschikbaar heeft. Ja, gaat dit weg, dan hebben we wel een uitdaging.
2: Wat is volgens jou nou zo mooi aan die motocross?
5: Ja, dat is toch het gebrul, hè? De lucht, de sfeer eromheen, de spanning. Maar ook wat ik echt eigenlijk super leuk vind, is dat die kleine akendreuten van kleins af aan papa en mama helpen, een beetje duwen, ze vallen om en ze gaan weer verder. En meestal een schrammetje, zonder erg komen we er altijd doorheen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De hulpdiensten kwamen in Lisse zaterdag twee keer in actie voor hetzelfde ongeluk. Een scootmobiel in het water. Zaterdagmiddag was er sprake van een te water geraakte vrouw langs de Achterweg Zuid. Ze was met haar scootmobiel het water ingereden. Dat de sloot diep gelegen lag en de kant dus vrij hoog, merkte niemand in eerste instantie de vrouw op. En later werd er wel gereageerd op hulpgeroep en werd ze eruit gehaald. Aan het einde van de zaterdagochtend, enkele honderd meters verderop aan de Spekkerlaan in Lisse, ook al iemand met een scootmobiel te water geraakt. Dit slachtoffer werd door voorbijgangers uit het water gehaald. Burgemeester Roberta ter Hark van Hillegom heeft besloten dat tijdens de kermis drie mobiele camera's geplaatst worden op het kermisterrein aan de Jonkheer Mokkade. Camera's zijn een aanvulling op andere veiligheidsmaatregelen, zoals beveiliging en extra verlichting. Met deze maatregel wil de gemeente bijdragen aan een veilige en gezellige kermis voor iedereen. De politie heeft de gemeente geadviseerd om tijdelijk cameratoezicht in te zetten vanwege de verhoogde kans op verstoringen van de openbare orde tijdens de feestweek en kermis. Camera's blijven maximaal anderhalve week staan. Het Lisserwegviaduct tussen Lisse en Oude Wetering is na bijna een jaar werkzaamheden helemaal klaar. De onderdoorgang is zondag weer open gegaan. Daarmee is ook de kortste fietsroute tussen beide plaatsen hersteld. Het bijna 100 jaar oude viaduct werd oud en moest worden vervangen. Begin juli ging de A44 over het viaduct alweer in beide richtingen open, maar de onderdoorgang bleef langer afgesloten. Die is dus nu ook open. Katwijkse echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn, krijgen niet langer een persoonlijk bezoek van de burgemeester. In plaats daarvan komt er een gezamenlijk moment voor meerdere jubilerende echtparen. Ook het wekelijks spreekuur van de burgemeester wordt minder vaak gehouden. Normaal gesproken bezoekt de burgemeester echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn persoonlijk. Door het hoge aantal echtparen dat zo lang samen is, is een persoonlijk bezoek

0: agendatechnisch niet meer haalbaar. Oh, dat is de uitleg van de burgemeester. Zo zijn er dit jaar alleen al rond de 100 stellen die 60 jaar getrouwd zijn.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Het doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. En sluipverkeer leidt vanochtend ook tot files in en rond Nijkerk. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Jea. Die partij duurde meer dan 5 uur. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. En het wordt 16 tot 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De dinsdag begint bewolkt en droog. In de loop van de ochtend gaat het in het noordwesten regenen. En tegen het middaguur valt er aan de kust regen. Het is dan 17 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de kustgebieden is de zuidwester krachtig, windkracht 5 of 6. Dinsdagmiddag is de paraplu nodig, want de regen breidt zich uit over het hele land. Voor de regen uit is het 20 tot 23 graden, maar in de regen is het 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig en aan zee vaak vrij krachtig. De zon zal op de meeste plaatsen de hele middag niet te zien zijn. Dinsdagavond trekt de regen naar Duitsland weg en wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het westen klaart het op, maar aan zee is in de loop van de avond kans op een lokale bui nog steeds aanwezig. Halverwege de avond is het 15 tot 18 graden bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen. Tot zover het weerbericht.

0: We zijn nog steeds bezig met de feestweken in de Bollestreek. Hillegom is zaterdag begonnen. Zondag was het truktrekken. Verslaggever Stijn Zandbergen ging erop af en sprak onder meer met de grote organisator Wim Botenbloem.
1: Die vrachtwagen weegt 10.000 kilo. Dus dat is 10 ton, 10.000 kilo. Dus dat is best heel veel.
2: Het is dag 2 van de Hillegomse Feestweek. En zoals altijd staan de Skelter Race, het Blusfestijn en het terugtrekken op het programma. Organisator Wim Botenbloem praat het allemaal aan elkaar.
1: Ja, dat is wel een beetje mijn dag geworden. We zijn ergens begonnen een paar jaar geleden met vrachtwagen trekken. En dat was minimaal. En je moet natuurlijk wel dingen jaren doen om het aan poten te krijgen. En dat is eigenlijk wel gelukt. Het evenement is gewoon leuk. Ja, en het is natuurlijk, er komen heel veel jonge mensen op af. En de horeca speelt daar goed op in. En elk jaar breiden we uit en komen er meer mensen. Het is echt een familiezondag aan het worden.
2: En die familiezondag levert ook nieuwe deelnemers op voor het terugtrekken.
3: We wilden even testen of wij dat konden. En even de oude mensen laten zien dat de jonge gasten het ook nog kunnen. Mijn grootste angst is nog steeds wel dat hij niet vooruit komt. Dat ik daar zometeen voor schut sta. Maar ik denk dat het wel goed komt.
2: Wat is jullie tactiek?
4: Laag blijven, kleine stappen en gewicht.
3: Bij de grond.
4: Gewicht bij de grond.
3: We hebben net even allemaal gegoogeld. Dan waren we iets meer voorbereid.
5: 3, 2, 1, go! Trekken jongens! Als een malle! Dat is echt fucking zwaar. Echt, het is hartstikke zwaar.
1: Veel plezier voor de Hillegommers en daar gaat het ons om natuurlijk. Dat is ons doel van de hele vereniging. Hè? Iets doen voor Hillegom. En ja, als je lachende mensen aan de kant hebt, ja, daar gaat het ons om natuurlijk. Kinderen die een kermiskaartje kunnen verdienen en dat soort dingen. Ja, dat maakt het voor ons bijzonder om te doen.
2: Nog een hele mooie week.
1: Ja, dat hoop ik ook.

0: komende jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod. Burgemeester Middelkoop vertelt hoe Katwijk daarmee omgaat. U hoort verslaggever Nick.
1: Burgemeester Middelkoop, de jaarwisseling die gaat wat veranderen. Dit jaar komt onder andere door het vuurwerkverbod dat landelijk is ingevoerd. Nou, u deed voor, volgens mij net eigenlijk een beetje een oproep aan de inwoners, toch? Er moeten nieuwe tradities komen.
2: Ja, wij weten sowieso dat de jaarwisseling anders wordt, omdat er inderdaad een vuurwerkverbod van kracht is geworden. En in Katwijk hebben we altijd genoten van het vuurwerk wat we mochten afsteken. Dat heb ik als burgemeester ook jarenlang gedaan. Tegelijkertijd wordt het een zoektocht naar hoe gaan we die jaarwisseling op een nieuwe manier invullen. En daar gaan we eigenlijk komend jaar mee starten. En we hebben een oproep gedaan aan inwoners van: heb je ideeën als het gaat om initiatieven om die jaarwisseling met elkaar te vieren? Het zij door het met elkaar afsteken van vuurwerk dan wel op een andere manier ook die jaarwisseling te vieren. Meld je dan vooral. Dan gaan we kijken hoe we dat in een goed totaalprogramma kunnen gieten.
1: Er is volgens mij voor het reces ook een motie geweest vanuit de raad om in ieder dorpskern een vuurwerkshow te organiseren. Hoe staat het daarmee?
2: Nou, we hebben dat uiteraard opgepakt. En we hebben ook al de oproep breder uitgezet. We hadden eerder al een inventarisatie gedaan van eventuele initiatieven. Maar we hebben die nogmaals uitgezet en nu ook wat breder. Om echt te kijken wat leeft er. Wat is ook de behoefte die er in de samenleving is. En de gemeenteraad heeft met die motie eigenlijk mij als burgemeester ook een stuk rugdekking gegeven om te zeggen: joh, ga hiermee aan de slag. We vinden dit belangrijk, ook om in de verschillende dorpskernen die jaarwisseling toch op een gezamenlijke manier met elkaar te vieren. En het wordt nu even kijken hoe gaan we dat deze jaarwisseling doen. En tegelijkertijd is het eigenlijk een traject wat wat langer zal gaan duren. Die traditie moeten we weer opnieuw met elkaar vormgeven. Dus we zullen vooral de komende jaren moeten kijken: wat is de behoefte en hoe geven we dat vorm met elkaar?
1: En die oproep, is daar al iets? Zijn er al bepaalde verenigingen uit naar voren gekomen?
2: Nou, de eerdere inventarisatie is gebleken dat bijvoorbeeld de Pyrofreaks, die jaarlijks een show organiseren, dat die zich opnieuw hebben gemeld. De nieuwe uitvraag die we ook wat breder hebben gedaan, ja, daar heb ik de resultaten nog niet van terug. Maar goed, ja, dat is even afwachten en dan gaan we kijken hoe we dat op een goede manier doen. En ik hoop uiteraard op heel veel respons, want dat betekent dat we duidelijk krijgen wat ook de behoefte bij onze inwoners is, want dat is uiteindelijk waar we het voor doen. De gemeente is geen evenementenbureau die zelf van alles organiseert, maar we willen vooral die samenleving activeren om kenbaar te maken wat zij belangrijk vinden en wat ze kunnen en willen oppakken. En dan willen we dat op een goede manier begeleiden.
1: Want sommige gemeenten zijn er wat terughoudender in dat vuurwerk afsteken bijvoorbeeld. Waarom is dat in Katwijk, waarom is dat anders? Waarom houden jullie de deur best wel open dan?
2: Nou, we hebben een gemeente waar mensen heel erg naar elkaar omkijken, ook graag met elkaar dingen meebeleven en meevieren. Dat zien we al aan de verschillende feestweken die natuurlijk ook rondom de zomer georganiseerd zijn. Een hoge mate van collectiviteit. En ik heb wel de indruk dat dat ook geldt voor de jaarwisseling, dat mensen dat ook graag met elkaar willen vieren. En ik zie de motie die de gemeenteraad daarin heeft meegegeven aan mij ook wel als een onderstreping dat ook de gemeenteraad dat idee wel heeft dat dit belangrijk is voor onze inwoners. En me daarom hiermee ook op pad heeft gestuurd.
1: Nou ja, en volgens mij heeft u al eerder gezegd van ja, we moeten niet met z'n allen verwachten dat er geen knal meer in Katwijk te horen is. Ook van misschien wel particulieren. Wat betekent dit voor de handhaving?
2: Handhaving blijft uiteraard lastig, omdat je pas iemand echt kan beboeten of kan aanspreken op het moment dat je ziet dat iemand ook het vuurwerk afsteekt. Maar dat neemt niet weg dat dat een soort excuusbrief is van: oh, ik word toch niet gepakt, dus dan mag ik lekker vuurwerk afsteken. Ik ben zelf altijd een fervent aanhanger geweest van het consumentenvuurwerk. Ik vond het leuk om het zelf af te steken. En nu is er een wet die zegt dat mag niet meer. Ja, en in die zin is de wet ook de wet. Daar hebben we ons met elkaar ook gewoon aan te houden. Dus mijn oproep is vooral ook: ga niet in discussie of je het nou een leuke wet vindt of niet, of je het ermee eens bent of niet. Hij geldt en hij geldt voor iedereen. En laten we met elkaar vooral creatief zijn en nadenken hoe we die jaarwisseling op een nieuwe en een andere manier met elkaar kunnen vieren, zodat het net zo leuk is, maar wel op een andere manier.
1: Betekent dit dan ook eigenlijk dat er meer handhavers worden ingezet, of meer politie op nieuwjaars of oudjaarsavond, of dat niet?
2: Nou, de politie heeft al gewaarschuwd dat zij geen extra capaciteit hebben als het gaat om de handhaving. Dat is ook wel de kritiek die er vanuit de burgemeesters uit het hele land eigenlijk klinkt. Datzelfde geldt ook voor onze eigen handhaving. Ja, het is niet dat we in één keer een extra blik kunnen opentrekken. Dus we zullen dit ook echt als gemeenschap met elkaar moeten vieren en met elkaar op moeten pakken. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ik ben heel benieuwd.
1: Ja, op naar nieuwe tradities voor oud en nieuw.
2: We gaan er ongetwijfeld met z'n allen, want daar ligt de kracht, iets heel moois van maken.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
7: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
6: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
6: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Er zijn tot nu toe weinig tot geen bijzonderheden. Wel de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Bij knooppunt Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar vanaf Zevenhuizen nog een file. 11 kilometer en 20 minuten. En de N206 richting Zoetermeer vanuit Heemstede is dicht bij Zoeterwoude. Komt door een eerder ongeluk. Daar word je lokaal omgeleid. Verder dus alleen dagelijkse drukte, zoals de A4 naar Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Hoorn. 10 minuten extra. En het is wat drukker op de N444 naar Oostgeest vanuit Noordwijk aan Zee. Voordat je de A44 op kunt, 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandberg.
0: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vanaf eind augustus tot en met de laatste week van september is het feest in de Bollenstreek. Het ene na het andere dorp houdt een feestweek. Vandaag de Spok hardloopwedstrijd in Noordwijk, het Jeu de Boule in Noordwijk, de 60-jarige motocross in Noordwijkerhout en het trucktrekken in Hillegom. En verder het nieuws van burgemeester Middelkoop van Katwijk. Komende jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod. Hij vertelt hoe Katwijk daarmee omgaat. Verder in deze uitzending het weerbericht en het laatste nieuws.
4: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duinen-Bollenstreek.
0: Een 66-jarige racefietser uit Haarlem is maandagmiddag in Hillegom overleden na een botsing met een trekker met aanhanger. Het ongeluk heeft plaatsgevonden op de kruising van de Zuider-Leidsevaart en de Beeklaan. Politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter zijn ingezet, maar hulp heeft niet mogen baten. De politie heeft beide wegen afgesloten en forensisch opsporend verkeer het onderzoek gedaan naar de toedracht. Nationaal Museum De Zwarte Tulp in Lisse heeft aangekondigd vanaf 15 september drie nieuwe prenten te tonen in de tentoonstelling De Krokus wijst beton zijn grens. De werken zijn gemaakt door de Duitse kunstenares Maria Sibylla Merian en zijn vanwege hun lichtgevoeligheid gewisseld. Helene Nieuwenhuis heeft de prenten in bruikleen gegeven. De tentoonstelling met bijpassende gedichten, gekozen door Adrie de Roon, is tot en met 17 januari te bezoeken in Lisse. De jaarlijkse motocross heeft zaterdag in Noordwijkerhout voor veel spektakel gezorgd tijdens de Oranjefeesten. Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft het evenement voor de 60ste keer georganiseerd. Aan de Pilarenlaan was met shovels op een braakliggend terrein een uitdagende baan aangelegd, waar deelnemers sprongen, landingen en inhaalmanoeuvres hebben laten zien. Op dezelfde plek staat vrijdag nog een ander hoogtepunt van de Oranjefeesten gepland, het tonknuppelen. De politie is zaterdagavond met spoed in actie gekomen nadat een feest in de Jan van Eijkstraat in Rijnsburg uit de hand liep. De politie zou afgekomen zijn op een melding van geluidsoverlast op het feest. Terwijl de politie nog onderweg was, liep de situatie uit de hand. Ongeveer 15 politieeenheden kwamen met spoed ter plaatse. Onder andere politiehondengeleiders werden ingezet. De politie kreeg de situatie uiteindelijk onder controle. Minimaal één persoon werd aangehouden.

0: Het is feestweken maand in de Bolle Streek. En vrijdagavond was de Spok hardloopwedstrijd in Noordwijk. Die hardloopwedstrijden worden in meerdere dorpen gehouden. Er is ook een klassementje. Verslaggever Megan Voorbraak was erbij.
1: De eerste Spok, oftewel Super Prestige Oranje Circuit, is vrijdag van start gegaan in Noordwijk. Het Spok wordt georganiseerd in verschillende dorpen tijdens de najaarsfeesten in Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Voorhout en Lisse. Bij iedere wedstrijd komen eerst de jonge deelnemers aan de start, waarna de ouderen volgen.
2: Nou, ik vond het behoorlijk moeilijk, want ik had net ook een pizza gegeten. En ik vond het wel behoorlijk moeilijk, alleen het laatste was een eindsprint met een ander meisje. En toen kon ik het nog en toen ging ik en toen was ik eerste. Ik vond de route wel leuk, alleen weet je, niet zo gauw waar ik heen moest en toen ging ik gewoon de fiets volgen. En uiteindelijk kwam ik hier. Ik doe het hele circuit. En dan ga ik volgende week ook nog een paar doen. En dan over 2 weken ook nog.
1: In Noordwijk stonden ruim 100 deelnemers aan de start van een parcours van ongeveer 6 kilometer. Bij zo'n groot deelnemersveld komt er heel wat organisatie kijken om dit onderdeel van de najaarsfeesten in goede banen te leiden.
3: De route die gaat door het centrum van Noordwijk binnenheen. Het is natuurlijk wel een uitdagend rondje, hè, want je moet de straten afzetten, je moet beveiliging regelen. En dat is eigenlijk waar ik me de laatste paar dagen, nou ja, de laatste paar weken mee bezig heb gehouden. Om ervoor te zorgen dat alles veilig is. Samen met de meneer Verbeek van ATC die ons daarbij helpt. Iedereen doet mee, dat zie je ook aan het deelnemersveld. Het is zo dat een groot gedeelte, hoor, en ik net al, dat bijna 100 mensen zich voorin hebben geschreven voor alle wedstrijden. Dus die doen mee met de hardloopcircuit. Maar er zijn ook gewoon mensen die komen hier naartoe en die vinden het gewoon gezellig om een rondje te lopen. En het is dan wel 6 rondjes, maar sommigen lopen er misschien 4 voor de fun. He, dus dat maakt allemaal niet uit. Maar je hebt ook een hele categorie die gewoon super fanatiek is. Al die wedstrijden afgaan en graag in het klassement hoog willen staan.
1: De winnaar van vorig jaar was ook dit jaar weer van de partij. Met zijn vertrouwde start nummer 1 begon hij aan de wedstrijd. En ook deze ronde in Noordwijk wist hij overtuigend te winnen. Met een flinke voorsprong op de rest van het veld.
4: Ja, lekker gewonnen. Dus dat is altijd mooi. Ja, vorig jaar heb ik ook het klassement gewonnen. Maar vandaag mooi omdat weer de eerste loop te winnen. Dus hopelijk op naar vele mooie andere overwinningen. Dan moet je natuurlijk zeggen dat je het nooit hebt verwacht. Maar kijk. Vorig jaar won ik natuurlijk ook, dus ja, je gaat wel als favoriet, dan kom je binnen. Maar het is altijd spannend of er iemand meedoet die je niet, waar je het niet van kan winnen. Ja, ik loop officieel in Leiden Atletiek en ik ren gewoon heel veel, omdat ik gewoon leuk vind. En dan, nou, dit soort loop zou ik heel leuk, heel veel rondjes, heel veel publiek. Nou, dat scheelt je natuurlijk wel vooruit, dus ja, het is mooi om hier te winnen.
5: Ja, welk dorp kijk je meest naar?
4: Ik kom uit Voorhout, dus ja, dat is natuurlijk het belangrijkste van de kalender.

0: Op de laatste dag van de Noordwijkse feestweek stond het Lindeplein in het teken van het jaarlijkse Jeu de Boule toernooi. 40 teams in verschillende opvallende outfits namen het tegen elkaar op. U hoort een reportage van Nick Vink met als eerste aan het woord Team Zonnebloem.
1: Ja, wij gaan best wel leuk, ja. Maar het is gewoon het sfeertje, de gezelligheid en met elkaar. Dat is zo leuk.
2: En zo'n Frans sfeertje.
1: Ja, op het Lindeplein in Noordwijk. Ja, geweldig.
2: Het voornaamste is dat je er onwijs veel plezier in hebt. Ja. En een leuke groep.
3: Maar hebben jullie al gewonnen, een potje? Of...
1: Ja. We staan nog niet bovenaan, een beetje in de middenmoot. Ja. Maar joh, wij zijn sowieso tevreden. Ja, toch?
2: Ja, we hebben nog...
1: Het weer is goed, de sfeer is goed. Ja. Dus wat doet je?
4: Ook het team van de oude dorpskern weet zich te vermaken.
5: We zijn hier op het mooiste plein van Noordwijk. In de oude dorpskern. Ja. En natuurlijk hebben we niet gewonnen, want daar gaat het ook niet om. Maar het is wel heel erg leuk.
3: Ja, want ik zie jullie wel fanatiek bezig hoor, met dat Jeu de Boule.
6: We zijn heel fanatiek bezig, inderdaad. We hebben ons uiterste best gedaan, maar niet alles gewonnen helaas. Dus ik denk dat we uitvergakeld zijn, maar met een glimlach.
7: Met een glimlach. En vanavond krijgen we begeleiding om dat te verwerken.
4: Maar om te winnen hoef je niet alleen maar de beste te zijn in Jeu de Boule. Het team Le Coq Sportif, verkleed in opgeblazen hanenpakken met een oranje hanenkam, werd namelijk verkozen tot het best verklede team.
8: Nou, na een avondje met veel gezelligheid hadden we bedacht dat Le Coq Sportif wel een goede Franse naam was. En ja, dan ga je zoeken en dan kom je hierop uit.
3: Gaan jullie altijd verkleed?
9: Ja, we houden wel van verkleden, ja. Dus, de haan is natuurlijk het thema van Frankrijk, het symbool van Frankrijk. Dus zo kwamen ook de Jeu de Boule, toch een Franse sfeer. Ja. Ja, en dan de Franse haan. Dus,
3: En zijn jullie dan ook een beetje goed in Jeu de Boule?
8: Of we goed in Jeu de Boule zijn? Nee, helemaal niet. We hebben alle vier de wedstrijden verloren. Maar we hadden een supergezellige pool en het was heel leuk. En ja, we hebben toch gewonnen.
3: Ja. Nou, en daar gaat het om, toch?
9: Ja, en gelukkig wilden alle mannen helpen met ballen rapen. Want ja, we kunnen natuurlijk niet bukken.

0: Zoals gezegd, het is feestweken maand. Dus ook bij Bo, de omroep van de Bollenstreek. De 60ste editie van de Kermiscross werd zaterdag verreden in Noordwijkerhout. 'S Ochtends kwamen de motocrossers al in actie tijdens de trainingen op een speciaal voor het evenement geprepareerde crossbaan in Noordwijkerhout. Onder de deelnemers in de veteranenklasse bevindt zich ook een bekende Noordwijkerhouter, Erik-Jan Klaassen. Hij doet al tientallen jaren mee aan de Kermiscross. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met Klaassen over zijn deelname en hoe het allemaal zo'n 40 jaar geleden begon.
1: Ik was in ieder geval 11 jaar oud. En ik ben inmiddels 40 jaar ouder, dus dan mag je zelf uitrekenen hoe oud ik ben. Maar ik denk dat ik gewoon alles daarna geleden heb. Maar misschien hier en daar, ik heb met een blessure uitgevallen, dus veel. Ja, het is een eigen dorp, hè. Het is om de hoek. Normaal gesproken moeten we naar Brabant of naar Utrecht of verder weg. Dus eens in het jaar hebben we gewoon de Grand Prix van Noordwijkerhout. En dit is de 60ste editie, dus deze moest ook gewoon op mijn cv. En het is in je achtertuin of voortuin, net hoe je het wil zien. Het is wel altijd wel een andere baan. We hebben een keertje gehad een bepaalde periode bij op het intercityterrein. En daar lag wel een hele hoge bult in. Was wel een extra dimensie. Dus dat was wel heel gaaf. Maar voor de rest, ja, ze proberen het altijd keurig netjes. En dit is trouwens wel een lastig baantje met veel draaien en doen. Maar misschien komt dat ook wel een klein beetje omdat ik niet zo fit ben meer de heden ten dagen, zeg maar.
2: Tilana, met wie sta je hier allemaal?
3: Rating dit.
4: Zeg je?
3: Tony,
4: Liam, Vijs en Mason.
3: Goed, de training ging goed. Was ik 7e van de 18, volgens mij. En nu ook weer 17 van de 18. Het was een best wel makkelijk parcours. Jumps waren mooi, voor de rest was het wel een mooie baan, ja.
2: Waar moet je dan op letten als je op zo'n parcours komt?
3: Dat je niet te snel gaat voor de bochten. Dat je niet eroverheen knapt bijvoorbeeld. Of dat je wel goed springt, anders kan je hard vallen.
2: Ja, André, wat gebeurt er vandaag?
5: Nou, het is vandaag motocrossdag. Zaterdag in Noordwijkerhout. De 60ste keer. Heel bijzonder al als je als kermisorganisatie een motocross in je programma hebt staan. En zeker nu voor de 60ste keer. Motocross de hele dag. Van 's morgens vroeg tot 's avonds zijn we aan het crossen in allerlei klassen. Van de kleinste met een 50 cc'tje, kinderen van een jaar of 6, 7, misschien wel 5, tot de senioren. Achter ons rijdt nu de damesklasse, een aparte klasse. Dus iedereen verdeelt in zijn eigen klasse en niveau. Ja, want het is best wel intensief als je hier rondkijkt. En dat kan je hier in de camera niet zien. Maar er staan hier heel veel shovels, trekkers, hekken, toiletten, veiligheidsmaatregelen. Hierachter is het Park Vermee waar alle crossmotoren met hun equipment, tenten, busjes komen te staan. Dus je hebt best wel veel ruimte nodig. En die ruimte hebben we gelukkig nog steeds. Dat is elk jaar wel een uitdaging. Nu staan we bij de familie Warmerdam op het terrein, die inmiddels al een jaar of 3, 4 dit terrein tot beschikbaar heeft. Ja, gaat dit weg, dan hebben we wel een uitdaging.
2: Wat is volgens jou nou zo mooi aan die motocross?
5: Ja, dat is toch het gebrul, hè? De lucht, de sfeer eromheen, de spanning. Maar ook wat ik echt eigenlijk super leuk vind, is dat die kleine akendreuten van kleins af aan papa en mama helpen, een beetje duwen, ze vallen om en ze gaan weer verder. En meestal een schrammetje, zonder erg komen we er altijd doorheen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De hulpdiensten kwamen in Lisse zaterdag twee keer in actie voor hetzelfde ongeluk. Een scootmobiel in het water. Zaterdagmiddag was er sprake van een te water geraakte vrouw langs de Achterweg Zuid. Ze was met haar scootmobiel het water ingereden. Dat de sloot diep gelegen lag en de kant dus vrij hoog, merkte niemand in eerste instantie de vrouw op. En later werd er wel gereageerd op hulpgroep en werd ze eruit gehaald. Het einde van de zaterdagochtend, enkele honderd meters verderop aan de Spekkelaan in Lisse, ook al iemand met een scootmobiel te water geraakt. Dit slachtoffer werd door voorbijgangers uit het water gehaald. Burgemeester Roberta ter Hark van Hillegom heeft besloten dat tijdens de kermis drie mobiele camera's geplaatst worden op het kermisterrein in de Jonkheer Mokkade. Camera's zijn een aanvulling op andere veiligheidsmaatregelen, zoals beveiliging en extra verlichting. Met deze maatregel wil de gemeente bijdragen aan een veilige en gezellige kermis voor iedereen. De politie heeft de gemeente geadviseerd om tijdelijk cameratoezicht in te zetten vanwege de verhoogde kans op verstoringen van de openbare orde tijdens de feestweek en kermis. Camera's blijven maximaal anderhalve week staan. Het Lisserwegviaduct tussen Lisse en Oude Wetering is na bijna een jaar werkzaamheden helemaal klaar. De onderdoorgang is zondag weer open gegaan. Daarmee is ook de kortste fietsroute tussen beide plaatsen hersteld. Het bijna 100 jaar oude viaduct werd oud en moest worden vervangen. Begin juli ging de A44 over het viaduct alweer in beide richtingen open, maar de onderdoorgang bleef langer afgesloten. Die is dus nu ook open. Katwijkse echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn, krijgen niet langer een persoonlijk bezoek van de burgemeester. In plaats daarvan komt er een gezamenlijk moment voor meerdere jubilerende echtparen. Ook het wekelijks spreekuur van de burgemeester wordt minder vaak gehouden. Normaal gesproken bezoekt de burgemeester echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn persoonlijk. Door het hoge aantal echtparen dat zo lang samen is, is een persoonlijk bezoek agendatechnisch niet meer haalbaar. Oh, dat is de uitleg van de burgemeester. Zo zijn er dit jaar alleen al rond de 100 stellen die 60 jaar getrouwd zijn.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Na een wapenstilstand van 4 jaar wordt er sinds vorige week weer gevochten tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. Afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Het weer, veel bewolking, vanmiddag gaat het regenen en het wordt 16 tot 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. En wat opvalt is onder andere een pechgeval bij Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag. Vanaf knooppunt De Hoek vielen tot aan Amsterdam Sloten 10 minuten, terwijl er 1 rijstrook dicht is. Dan dagelijks oponthoud op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 20 minuten, 12 kilometer vanaf Roelevarensveen. En tenslotte nog de A44 naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer en een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De dinsdag begint bewolkt en droog. In de loop van de ochtend gaat het in het noordwesten regenen. En tegen het middaguur valt er aan de kust regen. Het is dan 17 tot 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de kustgebieden is de zuidwester krachtig, windkracht 5 of 6. Dinsdagmiddag is de paraplu nodig, want de regen breidt zich uit over het hele land. Voor de regen uit is het 20 tot 23 graden, maar in de regen is het 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig en aan zee vaak vrij krachtig. De zon zal op de meeste plaatsen de hele middag niet te zien zijn. Dinsdagavond trekt de regen naar Duitsland weg en wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het westen klaart het op, maar aan zee is in de loop van de avond kans op een lokale bui nog steeds aanwezig. Halverwege de avond is het 15 tot 18 graden bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen. Tot zover het weerbericht.

0: We zijn nog steeds bezig met de feestweken in de Bollestreek. Hillegom is zaterdag begonnen. Zondag was het truck-trekken. Verslaggever Stijn Zandbergen ging erop af en sprak onder meer met de grote organisator Wim Botenbloem.
1: Die vrachtwagen weegt 10.000 kilo. Dus dat is 10 ton, 10.000 kilo. Dus dat is best heel veel.
2: Het is dag 2 van de Hillegomse Feestweek. En zoals altijd staan de Skelter Race, het Blusfestijn en het terugtrekken op het programma. Organisator Wim Botenbloem praat het allemaal aan elkaar.
1: Ja, dat is wel een beetje mijn dag geworden. We zijn ergens begonnen een paar jaar geleden met vrachtwagen trekken. En dat was minimaal. En je moet natuurlijk wel dingen jaren doen om het op poten te krijgen. En dat is eigenlijk wel gelukt. Het evenement is gewoon leuk. Ja, en het is natuurlijk, ja, er komen heel veel jonge mensen op af. En de horeca speelt daar goed op in. En elk jaar breiden we uit en komen er meer mensen. Het is echt een familiezondag aan het worden.
2: En die familiezondag levert ook nieuwe deelnemers op voor het terugtrekken.
3: Ah, we wilden even testen of wij dat konden. En even de oude mensen laten zien dat de jonge gasten het ook nog kunnen. Mijn grootste angst is nog steeds wel dat hij niet vooruit komt. Dat ik daar zo meteen voor schut sta. Maar ik denk dat het wel goed komt.
4: Wat is jullie tactiek?
5: Laag blijven, kleine stappen en gewicht.
3: Bij de grond.
5: Gewicht bij de grond.
3: We hebben net even allemaal gegoogeld. Dan waren we iets meer voorbereid.
6: 3, 2, 1, go! Trekken jongens! Als een malle! Het is echt fucking zwaar. Echt, het is hartstikke zwaar.
1: Veel plezier voor de Hillegommers en daar gaat het ons om natuurlijk. Dat is ons doel van de hele vereniging. Hè? Iets doen voor Hillegom. En ja, als je lachende mensen aan de kant hebt, ja, daar gaat het ons om natuurlijk. Kinderen die een kermiskaartje kunnen verdienen en dat soort dingen. Ja, dat maakt het voor ons bijzonder om te doen.
2: Nog een hele mooie week.
1: Ja, dat hoop ik ook.

0: Een komende jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod. Burgemeester Middelkoop vertelt hoe Katwijk daarmee omgaat. U hoort verslaggever Nick.
1: Burgemeester Middelkoop, de jaarwisseling die gaat wat veranderen. Dit jaar komt onder andere door het vuurwerkverbod dat landelijk is ingevoerd. Nou, u deed volgens mij net eigenlijk een beetje een oproep aan de inwoners, toch? Er moeten nieuwe tradities komen.
2: Ja, wij weten sowieso dat de jaarwisseling anders wordt, omdat er inderdaad een vuurwerkverbod van kracht is geworden. En in Katwijk hebben we altijd genoten van het vuurwerk wat we mochten afsteken. Dat heb ik als burgemeester ook jarenlang gedaan. Tegelijkertijd wordt het een zoektocht naar hoe gaan we die jaarwisseling op een nieuwe manier invullen. En daar gaan we eigenlijk komend jaar mee starten. En we hebben een oproep gedaan aan inwoners van: heb je ideeën als het gaat om initiatieven om die jaarwisseling met elkaar te vieren? Het zij door het met elkaar afsteken van vuurwerk dan wel op een andere manier ook die jaarwisseling te vieren. Meld je dan vooral. Dan gaan we kijken hoe we dat in een goed totaalprogramma kunnen gieten.
1: Er is volgens mij voor het reces ook een motie geweest vanuit de raad om in ieder dorpskern een vuurwerkshow te organiseren. Hoe staat het daarmee?
2: Nou, we hebben dat uiteraard opgepakt. En we hebben ook al de oproep breder uitgezet. We hadden eerder al een inventarisatie gedaan van eventuele initiatieven. Maar we hebben die nogmaals uitgezet en nu ook wat breder. Om echt te kijken wat leeft er, wat is ook de behoefte die er in de samenleving is. En de gemeenteraad heeft met die motie eigenlijk mij als burgemeester ook een stuk rugdekking gegeven om te zeggen: joh, ga hiermee aan de slag. We vinden dit belangrijk, ook om in de verschillende dorpskernen die jaarwisseling toch op een gezamenlijke manier met elkaar te vieren. En het wordt nu even kijken hoe gaan we dat deze jaarwisseling doen. En tegelijkertijd is het eigenlijk een traject wat wat langer zal gaan duren. Die traditie moeten we weer opnieuw met elkaar vormgeven. Dus we zullen vooral de komende jaren moeten kijken: wat is de behoefte en hoe geven we dat vorm met elkaar?
1: En die oproep, is daar al iets? Zijn er al bepaalde verenigingen uit naar voren gekomen?
2: Nou, de eerdere inventarisatie is gebleken dat bijvoorbeeld de Pyrofreaks die jaarlijks een show organiseren, dat die zich opnieuw hebben gemeld. De nieuwe uitvraag die we ook wat breder hebben gedaan, ja, daar heb ik de resultaten nog niet van terug. Maar goed, ja, dat is even afwachten en dan gaan we kijken hoe we dat op een goede manier doen. En ik hoop uiteraard op heel veel respons, want dat betekent dat we duidelijk krijgen wat ook de behoefte bij onze inwoners is, want dat is uiteindelijk waar we het voor doen. De gemeente is geen evenementenbureau die zelf van alles organiseert, maar we willen vooral die samenleving activeren om kenbaar te maken wat zij belangrijk vinden en wat ze kunnen en willen oppakken. En dan willen we dat op een goede manier begeleiden.
1: Want sommige gemeenten zijn er wat terughoudender in dat vuurwerk afsteken bijvoorbeeld. Waarom is dat in Katwijk, waarom is dat anders? Waarom houden jullie de deur best wel open?
2: Nou, we hebben een gemeente waar mensen heel erg naar elkaar omkijken, ook graag met elkaar dingen meebeleven en meevieren. Dat zien we al aan de verschillende feestweken die natuurlijk ook rondom de zomer georganiseerd zijn. Een hoge mate van collectiviteit. En ik heb wel de indruk dat dat ook geldt voor de jaarwisseling, dat mensen dat ook graag met elkaar willen vieren. En ik zie de motie die de gemeenteraad daarin heeft meegegeven aan mij ook wel als een onderstreping dat ook de gemeenteraad dat idee wel heeft dat dit belangrijk is voor onze inwoners. En me daarom hiermee ook op pad heeft gestuurd.
1: Nou ja, en volgens mij heeft u al eerder gezegd van ja, we moeten niet met z'n allen verwachten dat er geen knal meer in Katwijk te horen is. Ook van misschien wel particulieren. Wat betekent dit voor de handhaving?
2: Handhaving blijft uiteraard lastig, omdat je pas iemand echt kan beboeten of kan aanspreken op het moment dat je ziet dat iemand ook het vuurwerk afsteekt. Maar dat neemt niet weg dat dat een soort excuusbrief is van: oh, ik word toch niet gepakt, dus dan mag ik lekker vuurwerk afsteken. Ik ben zelf altijd een fervent aanhanger geweest van het consumentenvuurwerk. Ik vond het leuk om het zelf af te steken. En nu is er een wet die zegt dat mag niet meer. Ja, en in die zin is de wet ook de wet. Daar hebben we ons met elkaar ook gewoon aan te houden. Dus mijn oproep is vooral ook: ga niet in discussie of je het nou een leuke wet vindt of niet, of je het ermee eens bent of niet. Hij geldt en hij geldt voor iedereen. En laten we met elkaar vooral creatief zijn en nadenken hoe we die jaarwisseling op een nieuwe en een andere manier met elkaar kunnen vieren, zodat het net zo leuk is, maar wel op een andere manier.
1: Betekent dit dan ook eigenlijk dat er meer handhavers worden ingezet, of meer politie op nieuwjaars of oudjaarsavond, of dat niet?
2: Nou, de politie heeft al gewaarschuwd dat zij geen extra capaciteit hebben als het gaat om de handhaving. Dat is ook wel de kritiek die er vanuit de burgemeesters uit het hele land eigenlijk klinkt. Datzelfde geldt ook voor onze eigen handhaving. Ja, het is niet dat we in één keer een extra blik kunnen opentrekken. Dus we zullen dit ook echt als gemeenschap met elkaar moeten vieren en met elkaar op moeten pakken. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ik ben heel benieuwd.
1: Ja, op naar nieuwe tradities voor oud en nieuw.
2: We gaan er ongetwijfeld met z'n allen, want daar ligt de kracht, iets heel moois van maken.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed. Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom. Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
5: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
6: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
5: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
4: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
7: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
8: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
9: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
4: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment gehad. Maar in de regio zijn we nog niet bepaald filevrij. Zo staat het nog vast op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hofvliet, 13 kilometer, 15 minuten. Ook de Utrechtse baan staat aardig vol. Op de A12 richting Den Haag dus. Tussen Voorburg en het Malieveld, 10 minuten. En tenslotte nog de A44 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Leiden en Wassenaar. Een file van ongeveer... ongeveer 15 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
11: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
14: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
15: Dit is Bo.
16: De omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
15: Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow.
12: Muziek, meer informatie.

0: Zo'n heerlijk nummer om een ochtendshow te beginnen. Start Me Up. Rolling Stones. We gingen terug in 1981. En weet je dit lied? Ja, dat gebruiken ze zelf veel om hun eigen programma te openen. Maar het gaat gewoon over motorrijden. En daar heb ik wel iets mee. Want ik moest vanochtend eerst het pak uit toen ik de studio inkwam. Ja, ben op de motor. Goedemorgen allemaal. Dit is de ochtendshow op deze dinsdag, de 8e september. Mijn schoonzusje jarig. Vandaag niet vergeten te feliciteren. En ja, we zijn er natuurlijk met heerlijke muziek. En, en we zijn er met Willem.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk ook een pakje uitgedaan. Hè. Want als je zo hier op tijd kan zijn en let op. Weet je wat ontzettend mooi is? Zo ontzettend mooi. Dan ben je vandaag jarig en dan kom je binnen en dan hangen er allemaal slingers. En ze zijn blij met je. Ja, ach, dat is fantastisch. Maar ja, dat is nou eenmaal het leven. We gaan allemaal een beetje ons eigen gang. Dat moet ook. Maar ja, misschien zit er in de tas dan toch nog wel een gebakkie. Maar in ieder geval, jarige joppie, daar ben ik vandaag op 8 september. En ik kan helemaal een hand geven, want we zijn allebei dezelfde leeftijd geworden. Misschien zou ik het niet zeggen, maar het is wel zo. Dik in de 70. Mooi, hè?
0: Ja, je zou het zeker niet zeggen, natuurlijk. Want ja, kale kop, oké. Okay. Maar rimpels, daar verlies je het van.
1: Ja. En af en toe een beetje zorgen her en der. Maar die zorgen die zijn voor morgen. Zeggen we wat vandaag gewoon feest voor Wimpy. Her en der. Hij heeft een heel mooi programmaatje, zo heet. Vrouwtje heeft mooie dingen verzonnen. Wat ga ik die zeggen? Wat is een verrassing, zegt ze. Nou, mooi. Wat wil je nog meer? Op de ochtendshow van 9 tot 10.
0: Nou, dan gaan we natuurlijk heerlijke muziek in draaien. En ik heb vandaag echt wel het een en ander weer boven getakeld, hoor. Er zitten echt wel weer hele grappige dingetjes in. Maar dat ga je horen in deze ochtendshow. Natuurlijk met de vaste rubrieken. Wie is er jarig vandaag? De weerberichten. Oh, nou ja. Laten we daar maar niet over hebben. En natuurlijk de dag van vandaag. En ik zei het al, heerlijke muziek. Want wist je dat Mart Hoogkamer, onze Leidse volkszanger, weer een nieuw lied heeft? Kroegen in de hemel.

0: Van den Berg,
1: Herman Meivogel,
2: Corné de Vries,
3: Jan Berg.
4: Van maandag tot vrijdag.
2: Dit is de ochtendshow.
5: Agenda. Natuurlijk, de dinsdag. Dan is het automatisch niet alleen Herman en Willem, maar natuurlijk ook de Reuringdag. En waar is dat dan? In Noordwijk, in het sportcomplex De Duinwetering. En natuurlijk Noordwijkerhout in het Hescodonk, aan de achterkant van de gebouwde Maasgaarde op de Dr. Poelslaan. Maar natuurlijk de mensen uit de Zilk zijn ook van harte welkom. En Reuring, let wel, duurt wel tot 3:30. En wat kan je er al sowieso doen? Nou, spelletjes, sporten, gesprekken, krantje lezen en misschien een bak koffie erbij, kopje thee en misschien nog iets lekkers. Je weet het maar nooit. Om 12:30 de maaltijd. En wat is dat, de maaltijd? Dat is in Noordwijk andijvie stampot met zelfs spek. In Noordwijkerhout serveert men kip pilaf met rijst en perzik. Eén ding: wel van tevoren aanmelden op het bekende nummer van Elstroch. En wel onder 06-50-61-01-35. Reuring in Noordwijk, Noordwijkerhout en natuurlijk de Zilk. En doe gezellig mee.
6: We gaan naar 1967 en dan komen we uit bij de mama's en de papa's. John Phillips, dat was een papa. En je had mama Michelle Phillips. En die twee die waren getrouwd, maar dat was niet zo bijster gelukkig, hoor, kan ik je vertellen. Want er ging nog wel, er is een kastdeur of een gewone deur dicht. En op een gegeven moment ging John Phillips, die ging dus een liedje schrijven. En dat noemde hij 12:30. 12:30, dat is het tijdstip waarop dit het plaatje draait. En daarin vergelijkt hij in dat liedje, dat 12:30, met het huwelijk, met zijn verblijf in de Canyon. Hij vond zijn huwelijk daar thuis horen. Ging helemaal niet goed. De Canyon is een hele grote wijk in Los Angeles. Daar gaat dit liedje over. Ben je weer helemaal bij.

0: De verjaardagen van vandaag, 8 september. En zit Willem in het eerste rijtje of zit Willem in het tweede rijtje? Ja, that is the question for today natuurlijk. Nou, laten we met het eerste rijtje beginnen. De verjaardag van 8 september, de mensen die naam hebben gemaakt. Ja, en je kan natuurlijk zeggen wat je wil, maar ook Willem heeft natuurlijk best wel een beetje naam gemaakt in deze streek. Jongen, jongen, dan woont er nog geen eens. Maar goed, dit terzijde. Laten we beginnen met 1941. Toen was jij er nog niet. En toen werd geboren ene Bernie Sanders, een Amerikaanse politicus, een democraat en een van de weinige mensen waarvan ik denk van, ja, die kan nog wel een klein beetje weerstand bieden aan die Trump. Hij was senator van Vermont en daarmee had hij een zetel in het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. En hij pleit voor economische gelijkheid en nationale ziektekostenverzekering. 10 jaar later. Ja, ons geboortejaar, Willem. Werd geboren Corrie Konings.
1: Ja, klopt helemaal. Ja, dat is voor jou te laat.
0: Huilen is voor jou te laat. Nou, goed, dat doen we niet, want het is vandaag een feestdag natuurlijk. Ze wordt ook wel de koningin van het Nederlandse levenslied genoemd. 9 jaar later, Matthijs van Nieuwkerk. Schijnt dat hij weer terugkomt. De Nederlandse journalist en televisiepresentator. En ja, De Wereld Draait Door, dat was natuurlijk zijn programma. En ken je deze nog wel? 1963, Rob de Wit.
1: Ja, wie kent hem niet, hè? Herseninfarct. Ja. En slechtsprekende, was een wereldspeler linksbuiten. Ja. Genoot van de jongen, maar ja.
0: FC Utrecht en Ajax, ja. acht keer in oranje.
1: Ja, klopt helemaal.
0: 3 doelpunten op zijn naam in oranje. 1970 werd geboren Helga van Leurden, Nederlandse televisie weervrouw. Ze was bijna 5 jaar dagelijks te zien op televisie. En nu alleen maar als er iets bijzonders aan de hand is. Gaat er bij deze naam nog een lichtje branden? Sheng Schalke. Ja, geboren in 1976. Nederlandse tennisser. 3 keer de kwartfinales van Wimbledon. En hij won 9 ATP-titels in het enkelspel. En de laatste die ik heb is 1982. Nou, het is feest in huizen ChristenUnie. Want Mirjam Bikker, de lijsttrekker, de partijleider, de Nederlandse politica. Zij is jarig en zij is van 1982. Dus reken maar even iets uit op je vingers. Dat is 44. En dan sta je niet in een rijtje, Willem, maar mag je wel vertellen wie er nog meerjarig is?
1: Ja, je staat soms in een rijtje, soms sta je niet in een rijtje. Ik sta liever niet in een rijtje, want dan moet ik wachten. Daar heb ik niet zo zin in eigenlijk. Maar goed, dat is heel wat anders. We gaan naar Pink. En Pink, ja, is eigenlijk een Amerikaanse zangeres. Het is Alicia Beth Moore. En als je dan denkt aan rhythm and blues, je denkt aan rap en dat soort dingen. En die is vandaag jarig, ja. Corrie Konings had ook leuk geweest. Maar we pakken gewoon Pink. En als we daar zo'n iemand hebben, dan denkt iedereen, dat is natuurlijk naar aanleiding van haar paarse haar. Nee hoor, het was zeker niet. Het was naar een, noem het maar een televisiegrootheid. Die speelde in een aantal films. En als we aan een nummer denken, dan is het haar nummer. Noem het maar Wish Willow Sark Hart. Doet ze het samen. Cover Me. Nou, Sunshine. De weer komt nog. Vandaag niet hoor.
0: Hé, hey, maar weet je wie die Willow Sage Hart is?
1: Willow? Nee.
0: Dat is haar 9-jarige dochter. Daar is ze mee de studio ingedoken. En daar kwam dit echt werkelijk schitterende liedje uit. Mm-hmm.

0: En daar komt hij dan, hè? Het eigen lijstje. Kijk of je nog namen herkent van mensen die jarig zijn deze week. En ja, je mag gaan tellen wie het meeste heeft. Ja, die heeft gewonnen, maar we hebben geen prijs. We hebben geen prijs. Gisteren was het 7 september en ik had geen verjaardag. Jij weet, gek natuurlijk. Die 8e zat eraan te komen. En ja, dan moeten er allerlei voorbereidingen getroffen worden. De gebakschoteltjes moeten schoon. Die moeten de vaatwasser in. Die moeten er ook weer uit. En kortom, want ja, Willem is vandaag jarig. Willem is 75!
1: Ja, inderdaad. En hij kan het nog lachend vertellen. Ja, ja, ach, wat is 75?
0: Nee, dat is niet veel, want als ik kijk naar Ann Koelewijn, die na jou komt, die is 76.
1: Dat bedoel ik, maar ik ga naar mijn 76e jaar hopelijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Ann, ook jij gefeliciteerd, net als Willem, en een hele fraaie dag. Woensdag 9 september, Sjaak Geerlings, die wordt 73. En Hans Bierman, de man, ja, voorzitter van de supportersvereniging van SIC. Natuurlijk de man die alles doet binnen de carnavalsvereniging, die nog wel eens achter het stuur van Beuk zie zitten. Kortom, 66 Hans, ontzettend gefeliciteerd. En Niels van der Weijden, die wordt 34. En donderdag de 10e wordt Mark Honsbeek in Leiden 46. Dan heb ik Patrick Maurer staan, die wordt 53. Donderdag dus de 10e. Vrijdag de 11e komt er dan ongetwijfeld aan. Jawel, dat is Benny van Werkhoven, die wordt 52. Debbie van Amstelhouden, 26. En Agnes Barkel, ook zij is jarig op vrijdag de 11e. Zaterdag 12 september, Jan de Ridder. Ja, die kennen we toch?
1: Tuurlijk.
0: Jan de Ridder. Jan, die wordt 82. Man, man, man, man. Jan, ik hoop dat je zo'n onvergetelijke dag hebt. Het is je gegund. Jolanda Hiep, die wordt 50. En de laatste keer is zondag de 13e september. Arjan Groeneveld, 52, oud-collega van me. Maar Willem, ja, jouw lijstje. Ik weet wie er bovenaan staat.
1: Nee. Je weet het, kampioen worden is moeilijk. Maar kampioen blijven is heel moeilijk. Dus ik heb al genoeg gezegd op dat gebied. Nee. Herhaling verzwakt het. Mooi geweest.
0: Het is mooi geweest. Nou, dat gaan we straks om 10 uur wel zien bij de koffie. Agneta Veldskok, die zingt dan I Won't Let You Go. Nou, dat gaan we zeker niet doen, Willem. Dat gaan we zeker niet doen.

0: ervoor dat we exact, maar dan ook echt exact, om 9:30 op de helft van dit programma zitten. En dat betekent dat we gaan luisteren naar het nieuwsblok. En dat wordt dit keer gepresenteerd door Art Zandbergen.
1: Dit is Bo.
2: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De hulpdiensten kwamen in Lisse zaterdag 2 keer in actie voor hetzelfde ongeluk, een scootmobiel in het water. Zaterdagmiddag was er sprake van een te water geraakte vrouw langs de Achterweg Zuid. Ze was met haar scootmobiel het water ingereden, dat de sloot diep gelegen lag en de kant dus vrij hoog. Merkte niemand in eerste instantie de vrouw op en later werd er wel gereageerd op hulpgeroep en werd ze eruit gehaald. Aan het einde van de zaterdagochtend, enkele 100 meters verderop aan de Spekkelaan in Lisse, ook al iemand met een scootmobiel te water geraakt. Dit slachtoffer werd door voorbijgangers uit het water gehaald. Burgemeester Roberta ter Hark van Hillegom heeft besloten dat tijdens de kermis 3 mobiele camera's geplaatst worden op het kermisterrein aan de Jonkheer Mokkade. Camera's zijn een aanvulling op andere veiligheidsmaatregelen zoals beveiliging en extra verlichting. Met deze maatregel wil de gemeente bijdragen aan een veilige en gezellige kermis voor iedereen. De politie heeft de gemeente geadviseerd om tijdelijk cameratoezicht in te zetten vanwege de verhoogde kans op verstoringen van de openbare orde tijdens de feestweek en kermis. De camera's blijven maximaal 1,5 week staan. Het Lisserwegviaduct tussen Lisse en Oude Wetering is na bijna een jaar werkzaamheden helemaal klaar. De onderdoorgang is zondag weer open gegaan. Daarmee is ook de kortste fietsroute tussen beide plaatsen hersteld. Het bijna 100 jaar oude viaduct werd oud en moest worden vervangen. Begin juli ging de A44 over het viaduct alweer in beide richtingen open, maar de onderdoorgang bleef langer afgesloten. Die is dus nu ook open.
0: Dankjewel, Art Zandbergen, voor jouw bijdrage aan onze ochtendshow. Wil je meer nieuws weten uit jouw Bollenstreek? Ga dan eens een keertje naar onze website www.bollen-omroep.nl. En ik kan je vertellen, ze zijn om 8:30 begonnen vanochtend en er staan weer allerlei nieuwe nieuwtjes op die Art nog niet genoemd heeft. Maar goed, dat doet hij misschien in een volgend nieuwsblok.
1: Bo.
0: Ja, dan ga ik er even tussenuit, Willem, want dit lijkt nergens op.
3: Dan ga jij er maar even tussenuit, Herman. Even rust in de toko, zoals het heet. Maar toch ga ik het gewoon voor en lezen in de zin van, met her en der op- en aanmerkingen, zoals dat mooi heet. Ja, Herman zei het al, het is wat minder mooi. Het begint bewolkt en, let wel, droog. Maar ja, in de ochtend gaat het vanuit het noordwesten regenen. Nou, vanuit het noordwesten, hoe lang blijft dat weg, zou ik zeggen. Tegen de middaguur valt in het westelijke deel ook weer regen. Het is wel 17 tot 21 graden. En in de kustgebieden is het een vrij krachtige zuidwestelijke wind, kracht 5 tot 6. Vanmiddag is de paraplu waarschijnlijk nodig. De zon zal op de meeste plaatsen de hele dag niet aanwezig zijn. Vanavond trekt de regen naar Duitsland en dat betekent dat het op de meeste plaatsen dan ook droog gaat worden. Aan zee blijft er toch wel een kans op een lokale bui. Ja, de woensdag. Dan trekken er helaas weer buien over het land. Hier kunnen pittige exemplaren tussen zitten en met mogelijk zelfs onweer. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon en stijgt het kwik toch nog naar 18, 19 graden. De westenwind is aan zee vrij krachtig tot krachtig. Ook weer die windkracht 5 tot 6. Bij buien kan de wind wel wat vlagerig zijn. In ieder geval, ja, binnenblijven, radiotje luisteren, misschien wat eten, wat drinken, je doet het maar. Maar in ieder geval minder weer om naar buiten te gaan.
0: Maak je geen vrienden mee. Maar goed, dat wisten we natuurlijk al, dat wisten we al. Dit voor wat betreft het weer. Gaan we kijken hoe het met het verkeer is. Want ja, Willem kwam hier redelijk laat binnen. En die claimde al een puinhoop. Zeker daar rondom Zoeterwoude.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files te melden nog in de regio, maar op de meeste plekken is het nu al echt aan het aflopen. Op de A4 richting Den Haag vielen tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. Een kwartier over 9 kilometer. Ook de N210 staat erbij richting Rotterdam vanuit Schoonhoven. Voordat je de N219 op kunt, 4 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
0: Nou. Ze ben er klaar voor. Het rustpuntje komt eraan. Jawel. En voor het rustpuntje doen we dit keer een beroep op een meidengroep uit New York. En die noemden zich de Cover Girls. En die wensten dat ze op een ster zouden zitten. Ja, kan ik me voorstellen met zo'n weerbericht.

0: Agenda.
1: We gaan naar Lisse. En automatisch denken we nu weer aan het filmhuis in Lisse. En die presenteert vandaag, dus dinsdag 8 september om 8 uur... in het theater Floralis, de Iraanse speelfilm The President's Cake. The President's Cake is een Iraakse, Qatarese-Amerikaanse komische dramafilm. Terwijl de inwoners van Irak in de jaren 90... te midden van de oorlog en voedseltekorten proberen te overleven, eist Saddam Hussein dat elke school in het land een taart gaat bakken om zijn verjaardag te vieren. De 9-jarige Lamia krijgt ook de opdracht een taart mee naar school te nemen voor de verplichte verjaardagsviering van de president. Tegen de achtergrond van de verlammende armoede en toch de voedseltekorten reist zij van het platteland naar de stad, naastig op zoek naar de benodigde ingrediënten. Vanavond dus, om 8 uur, in Theater Floralis. De prijs van het toegangskaartje kan je vinden, let wel, op de website van het filmhuis. www.filmhuis-lisse.nl. Let wel, vooraf kaartjes kopen via de website van het filmhuis in Lisse is verplicht.
2: Wekelijks zoekt de muzieksamensteller in de stoffige discotheek naar uniek materiaal. En zo kunnen wij vandaag met hulp van een stofdoek en heel veel poetswerk weer luisteren naar het stofnest van de week.

0: Stofnest nam je mee naar 1953. En je luisterde naar een groep die zichzelf de Prisoners noemde. Het was een Afro-Amerikaanse bluesgroep die in 1953 succes had met deze single, Just Walking in the Rain. En de bandleden, dat is dan het toeval van alles, die zaten destijds allemaal in de prison, in de gevangenis. En vandaar dus het woordje Prisoners, de naam van hun band. Ze zaten in de Tennessee State Penitentiary. En dat was natuurlijk in Nashville. De Prisoners ontstond toen een meneer Johnny Bragg. Hij was 16 jaar en veroordeeld voor verkrachting. De baas inging en ging zingen met medegevangenen. En ook gospelzangers. En dat waren Ed Turman en William Stewart. Twee gospelzangers die allebei 99 jaar gevangenisstraf voor de kiezer kregen wegens moord. Verder speelde John Drew mee, 3 jaar wegens diefstal. En Marcel Sanders veroordeeld wegens doodslag. Kortom, een illuster gezelschap. En een zeker, zijn woorden misschien ook wel, een gemeen gezelschap. Een radio-uitzending waar de gevangenen aan meewerkte trok de aandacht van Sam Phillips van Sun Records. En daarom ben ik tot dit plaatje gekomen. Want tijdens een bezoek in zijn studio trof ik daar langs de muur een stukje vinyl. Ik denk, Willem, dat het goud waard is.
1: Dat denk ik wel. Ja.
0: Maar het viel niet mee te nemen, want het zat muur en muur en muur vast. De gouverneur van de staat Tennessee was ook een muziekliefhebber en hij gaf de groep verlof om het nummer op te nemen in de Sun Studios en ze verkochten er 50.000 stuks van. Totdat er meneer Johnny Ray kwam en ja, die maakte er gewoon een wereldhit van.
1: We gaan naar heel wat anders. Ik neem aan dat die kinderen niet in de gevangenis zitten, wat dan ook. Want dat was een kinderkoor en die kwamen uit Frankrijk, Les Poppies. En zij zingen dit keer niet het bekende nummer, nee, wij draaien gewoon Isabelle, Je t'aime, en dat is toch ook uit 1970, het kinderkoor.

0: dag van vandaag.
1: 8 september, de verjaardag van Willem natuurlijk, maar wel de 251ste dag van dit jaar. We hebben er dit jaar nog 114 te gaan. En vandaag is het de dag van de alfabetisering. Met andere woorden, we gaan denken over mensen die dus niet zo alfabetisch zijn aangelegd. En het is de dag van de fysiotherapeut. Nou, wacht maar tot je de rekening krijgt. Maar goed, 8 september, wat heeft dat betekend in het verleden? Nou, we komen uit in 1504 als Michelangelo zijn beeld David onthult. Dat vind je nog altijd in Florence. Een aantal jaartjes later, we schrijven 1522, keert de Spaanse zeevader Juan Sebastián Elcano terug in Spanje nadat hij als eerste mens de aarde is rondgevaren in een expeditie die ooit gestart was door meneer Magellan. Sprongetje naar 1831, als daar de opening is van de eerste zitting van het Belgische parlement. Het telt 102 volksvertegenwoordigers en 51 senatoren. 90 jaar later, 1921 schrijven we dan. Ja, de eerste Miss America-verkiezing. En in 1930 op 8 september vindt Richard Drew het Scotch kleefband uit. Plakken maar. 8 september 1936, de verloving tussen prinses Juliana der Nederlanden en Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Koningin Juliana dus met prins Bernhard. 8 september 1944 is daar de eerste lancering van een V2-raket. Dat gebeurt vanuit Nederland en dat ding dat gaat richting Londen. En helaas, helaas, helaas, hij treft doel. 8 september 1966, de uitzending van de eerste aflevering van de Amerikaanse science fiction serie Star Trek. Kan je het toch herinneren? Ja, ik wel hoor, echt, want ik zat gekluisterd aan de buis. Dat voor wat betreft de 8e september. En dan ben je weer helemaal op de hoogte. Morgen een nieuwe, dan met de 9e september. En dat doen we met Sjaak van den Berg.
2: We gaan naar een Haagse jongen. Toevallig heb ik zondag een programma gemaakt voor Haagse jongens. En deze man heet, ja, Eduard Martin Kattenburg. We kennen hem natuurlijk, Martin, als Tino Martin. Doet dat samen met Billy Dans. En ja, of die iets geks hoort, ik weet het niet. Ik hoor niks geks bij deze

0: Nou, ik hoor ook niks geks. Deze dan?
1: Ja.
2: Bo Agenda.
0: Het zijn de tijden van de najaarsfeesten, zeg maar, zo hier en daar in de Bollestreek. Vorige week was het nog Noordwijk, nu is het Noordwijkerhout. En in Noordwijkerhout, ja, met dit weer is niet zo prettig natuurlijk. Gaat de kermis wel open en dat soort dingen, zijn er allerlei bezigheden. Maar wat er vanavond is, en dan hoop ik dat het droog is, is dat de muziekvereniging De Harpe Davids uit Noordwijkerhout een concert gaat geven. Ze zijn onlangs begonnen aan het nieuwe seizoen en de eerste repetitie zit erop. De eerste muzikale activiteit vanavond, het traditionele kermisconcept. En dat duurt van 7:30 tot 8:30 in de tuin rondom het Witte Kerkje in Noordwijkerhout. En het leuke ervan is, de toegang is gratis. Nou, jongen, wat wil je nog meer? Vanavond dus met z'n allen in Noordwijkerhout, na de Harpe Davids, na de Witte Kerk, het traditionele kermisconcert.
3: We gaan naar Jim Reeves, in 1964 overleden bij een vliegtuigongeluk. Hij was eigenwijs, hij was gewaarschuwd, enzovoort. De man met de mooie stem, I Know One, uit 1960.

0: De instrumentale erop.
1: Ja, dat is heel mooi, ja, man. Ik zie jou glimlachen. Ik weet niet waarom je glimlacht.
2: Taart, maar ik denk,
1: Ja. Dat hoop je. Maar goed, we gaan hoop doet leven, zeggen ze. Maar ja, man, we gaan inderdaad gewoon een bakje koffie doen. En, ja, kijk maar om. Je weet het maar nooit.
0: Ja, je weet het maar nooit. Dit was de ochtendshow voor deze dinsdag, de 8e september. Morgen dan is er uiteraard een nieuwe ochtendshow. Want we zijn er elke dag met de ochtendshow. En we slaan eigenlijk geen dag over. En wie zit er dan morgen?
3: Sjaak van den Berg.
0: Oh, wat een verrassing, zeg. Wat een verrassing. Er zit donderdag zit Jan Berchter. En vrijdag zal Corné de Vries de hele serie voor deze week weer afronden. En dan zijn we de volgende week weer. Verder nog wat, Willem, ga je zaterdag onder de voetbal?
1: Ja, absoluut, absoluut. Heel belangrijke wedstrijd.
0: Waarom?
1: Oftewel, ja, want dan moeten ze zich plaatsen voor de volgende ronde. KNVB-beker tegen de club Velsen. Ja, 8-0 afgelopen zaterdag.
0: Zo!
1: Ja.
0: Je bent vaak in de uitzending geweest,
1: niet? Nee, veel te weinig.
0: Nee, ik mag met SIC naar ARC. Maar goed, ik denk dat ik in de studio zit. Dus ik mag hier de boel aan elkaar praten. En dat heeft ook zijn charme.
1: Zeker weten.
0: Juist. We gaan je een fijne dag wensen. Willem, jij ook een ontzettend fijne dag. Een onvergetelijke dag. Doe Joke de groetjes. En heel veel plezier vandaag.
1: Dankjewel.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
3: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De leesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Art Zonbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De hulpdiensten kwamen in Lisse zaterdag twee keer in actie voor hetzelfde ongeluk, een scootmobiel in het water. Zaterdagmiddag was er sprake van een te water geraakte vrouw langs de Achterweg Zuid. Ze was met haar scootmobiel het water ingereden. Dat de sloot diep gelegen lag en de kant dus vrij hoog, merkte niemand in eerste instantie de vrouw op. En later werd er wel gereageerd op hulpgeroepen en werd ze eruit gehaald. Aan het einde van de zaterdagochtend, enkele honderd meters verderop aan de Spekkelaan in Lisse, ook al iemand met een scootmobiel te water geraakt. Dit slachtoffer werd door voorbijgangers uit het water gehaald. Burgemeester Roberta ter Hark van Hillegom heeft besloten dat tijdens de kermis drie mobiele camera's geplaatst worden op het kermisterrein aan de Jonkheer Mokkade. Camera's zijn een aanvulling op andere veiligheidsmaatregelen zoals beveiliging en extra verlichting. Met deze maatregel wil de gemeente bijdragen aan een veilige en gezellige kermis voor iedereen. De politie heeft de gemeente geadviseerd om tijdelijk cameratoezicht in te zetten vanwege de verhoogde kans op verstoringen van de openbare orde tijdens de feestweek en kermis. De camera's blijven maximaal anderhalve week staan. Het Lisserwegviaduct tussen Lisse en Oude Wetering is na bijna een jaar werkzaamheden helemaal klaar. De onderdoorgang is zondag weer open gegaan. Daarmee is ook de kortste fietsroute tussen beide plaatsen hersteld. Het bijna 100 jaar oude viaduct werd oud en moest worden vervangen. Begin juli ging de A44 over het viaduct alweer in beide richtingen open, maar de onderdoorgang bleef langer afgesloten. Die is dus nu ook open.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Art Zonbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De hulpdiensten kwamen in Lisse zaterdag twee keer in actie voor hetzelfde ongeluk, een scootmobiel in het water. Zaterdagmiddag was er sprake van een te water geraakte vrouw langs de Achterweg Zuid. Ze was met haar scootmobiel het water ingereden. Dat de sloot diep gelegen lag en de kant dus vrij hoog, merkte niemand in eerste instantie de vrouw op. En later werd er wel gereageerd op hulpgeroep en werd ze eruit gehaald. Aan het einde van de zaterdagochtend, enkele honderd meters verderop aan de Spekkelaan in Lisse, ook al iemand met een scootmobiel te water geraakt. Dit slachtoffer werd door voorbijgangers uit het water gehaald. Burgemeester Roberta ter Hark van Hillegom heeft besloten dat tijdens de kermis drie mobiele camera's geplaatst worden op het kermisterrein aan de Jonkheer Mokkade. Camera's zijn een aanvulling op andere veiligheidsmaatregelen zoals beveiliging en extra verlichting. Met deze maatregel wil de gemeente bijdragen aan een veilige en gezellige kermis voor iedereen. De politie heeft de gemeente geadviseerd om tijdelijk cameratoezicht in te zetten vanwege de verhoogde kans op verstoringen van de openbare orde tijdens de feestweek en kermis. De camera's blijven maximaal anderhalve week staan. Het Lisserwegviaduct tussen Lisse en Oude Wetering is na bijna een jaar werkzaamheden helemaal klaar. De onderdoorgang is zondag weer open gegaan. Daarmee is ook de kortste fietsroute tussen beide plaatsen hersteld. Het bijna 100 jaar oude viaduct werd oud en moest worden vervangen. Begin juli ging de A44 over het viaduct alweer in beide richtingen open, maar de onderdoorgang bleef langer afgesloten. Die is dus nu ook open.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. En de politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
10: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
11: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
12: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
13: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
14: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
13: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
15: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
9: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek.

Bradley en Cream is allereerste in 12 uurtje en een Engelsman in New York. Welkom op deze dinsdagmiddag bij de muzikale mengelmoes, de muzikale ondersteuning. Plaatje nummer 2 is van Mama's Jasje. Goedemiddag. Als de dag van toen.

0: van jasje uit België. En als de dag van toen.
1: Als de dag van toen.
0: Een 12 uurtje op de omroep van de Bollestreek. Van België wil ik even een sprong maken naar het noorden van Nederland. Daar komt Mariska Hulshoff namelijk vandaan. En die heeft een hele leuke plaat gemaakt. Echt waar? Ja, het is echt waar. Luister maar.

Maar is heel sof. En ik hoor je stem nog. En mensen, je hebt wel eens zangers die kunnen zeggen, mijn vader zong ook. Ik denk aan Hazes, Vroger. Om maar een paar te noemen. Maar deze zangeres heeft een vader en moeder die allebei zingen. Ja. Het is namelijk de dochter van Lucas en Gea.

wat een lekker nummertje dit. Is al heel oud, deze van Lucas Agea. Maar ik heb hem er even bij gepakt, omdat we net Mariska draaiden, hun dochter. Dit duo is een hele graag geziene gast. Bij de collega's van Radio Noord, Radio en TV Noord. Vaak heb jaren hebben ze een live podium. En daar zijn ze altijd bij. Altijd. Lucas en Gea in 12 uurtje. Dat was in steeds weer huil je. Willem van

0: Dit is Bo.
1: Art Zonbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De hulpdiensten kwamen in Lisse zaterdag twee keer in actie voor hetzelfde ongeluk, een scootmobiel in het water. Zaterdagmiddag was er sprake van een te water geraakte vrouw langs de Achterweg Zuid. Ze was met haar scootmobiel het water ingereden. Dat de sloot diep gelegen lag en de kant dus vrij hoog, merkte niemand in eerste instantie de vrouw op. En later werd er wel gereageerd op hulpgeroep en werd ze eruit gehaald. Aan het einde van de zaterdagochtend, enkele honderd meters verderop aan de Spekkerlaan in Lisse, ook al iemand met een scootmobiel te water geraakt. Dit slachtoffer werd door voorbijgangers uit het water gehaald. Burgemeester Roberta ter Hark van Hillegom heeft besloten dat tijdens de kermis drie mobiele camera's geplaatst worden op het kermisterrein aan de Jonkheer Mokkade. Camera's zijn een aanvulling op andere veiligheidsmaatregelen zoals beveiliging en extra verlichting. Met deze maatregel wil de gemeente bijdragen aan een veilige en gezellige kermis voor iedereen. De politie heeft de gemeente geadviseerd om tijdelijk cameratoezicht in te zetten vanwege de verhoogde kans op verstoringen van de openbare orde tijdens de feestweek en kermis. De camera's blijven maximaal anderhalve week staan. Het Lisserwegviaduct tussen Lisse en Oude Wetering is na bijna een jaar werkzaamheden helemaal klaar. De onderdoorgang is zondag weer open gegaan. Daarmee is ook de kortste fietsroute tussen beide plaatsen hersteld. Het bijna 100 jaar oude viaduct werd oud en moest worden vervangen.

0: Uit lange vlogen tijden, Paul Eduard en ik wil jou als eerste in deel 2 op deze dinsdagmiddag in 12 uurtje. Kom eens wel dichter bij je radio. Zet hem eens harder. Doe maar.
1: Oh! Wat een comeback is dit, zeg. 'Cause I Have Nothing. Een dijk van de nieuwe single. Dit is Glennis Grace.

Want ooit in het Ladies of Soul, maar na het Jumbo-incident hebben die zogenaamde vriendin haar laten vallen als een baksteen. En dan komt ze nu met zo'n single uit. Echte soul uit Nederland gewoon. Gladys Grace. I have nothing. Wow. Verschrikkelijk. Wat is dit goed zeg. Over goed gesproken. Gladys Grace. Goeie zangeres. Maar in Leiden, op Rijnsburg eigenlijk, hebben we Mart Hoogkamer.

verwachting of hij een hit heeft. Dat dacht het wel. Hij schreef hem samen met Billy Dansen en Rob van Zuilen. Bart Helfkamer. Op weg naar de nummer 1 positie. Groegen in de hemel. Beste zangers nog gezien eigenlijk. Afgelopen, wanneer was het? Zaterdag denk ik. Ik heb er teruggekeken in het weekend. Dus volgens mij vrijdag of zaterdag beste zangers. En Yves Beersen stond centraal. En zij, die mevrouw van Two Brothers on the Fourth Floor. Desiree, die zat daar ook gewoon bij. En die heeft zo'n mooi nummer gedaan in die aflevering van het afgelopen weekend. Want ik dacht van, nou, die moet ik toch deze week eens in 12 uurtje draaien. Nou, gisteren kwam daar niet van. Maar vandaag hebben we daar alle ruimte voor. Luister goed naar de tekst. Het is hoe noem je hem? Van de zanger die centraal stond, Yves Beersen. Een nummer wat hij speciaal ooit gedaan heeft voor zijn opa. Luister goed naar de tekst. Dit is zo goed. Het is Desiree uit De Beste Zangers. Dit is prachtig. Zeilen op de wind van vandaag. In 12 uurtje.

Wat een goed nummer en wat een uitvoering. Wat een uitvoering, wat een tekst. En je hoort hem gewoon op de radio in de Bollenstreek, 12 uurtje. Uit de beste zangers van het afgelopen weekend. Desiree. Je moet zeilen op de wind van vandaag. En een tekst die hout snijdt. Absoluut. Je hoorde zeilen op de wind van vandaag.

Helvea-touring van Help Je Dies. Love Tenders en Devotion, You're the Back in Love Again. Disco is aan het eind van de jaren 70. 12 uurtje, de muzikale mengelmoes. Het muzikaal Ratatouille. Het gebeurt allemaal hier. Op de omroep van de Bollenstreek. Vanuit het kloppend hart van de Bollenstreek. Leeuwenhorst, Noordwijk eraan. Dit is Tino. En Jong en Dom.

Tino Martin op de radio. Op dinsdagmiddag. En jong en dom was dat. We gaan door met... Nou, Django Wachter. Ja, tuurlijk. Tegen de tijd van het programma. Je mag meezingen, hè, thuis. Ja. De tekst kan je vast wel. Ja, toch? Nee. Ik wilde even gaan zingen hier, maar dat ga ik niet doen. Dit is zijn debuutsingle. Zijn grote doorbraak. Kijk.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Bart Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag aan de Helienenweg in Hillegom iemand aangehouden bij wie op straat een explosief is gevonden. Het explosief is vastgeplakt geweest aan een fles met brandbare vloeistof. De omgeving is vanwege het gevaar ruim afgezet en specialisten hebben het explosief en de fles veilig gesteld. De politie onderzoekt of er verband is met andere incidenten met explosief in Hillegom. De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag met meerdere voertuigen uitgerukt naar een bedrijfspand aan Meer en Duin in Lisse. Kort daarvoor heeft de politie een melding van een mogelijke inbraak bij hetzelfde pand gekregen. Agenten zagen ook rook en daarom werd de brandweer ingeschakeld. Brandweerlieden hebben geen brandhaard gevonden. Waarschijnlijk is de rook veroorzaakt door een rookgordijn dat na de inbraakmelding is geactiveerd. Een 66-jarige racefietser uit Haarlem is maandagmiddag overleden na een botsing met een trekker met aanhanger in Hillegom. Het ongeval vond plaats op de Zuiderleidse Vaart bij de kruising met de Beeklaan. Politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen, maar hulp aan het slachtoffer kon niet baten. De politie heeft de wegen afgezegd voor onderzoek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Bart Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Het nieuwe initiatief Mesh is deze week in de Bollestreek beschikbaar gekomen om volwassenen te helpen nieuwe vrienden in hun eigen buurt te vinden. De initiatiefnemer heeft gemeld dat zich al 150 mensen uit de regio hebben aangemeld. Het platform heeft mensen gekoppeld op basis van karakter, waarde, humor en levensfase en niet op hobby's. Landelijk hebben ruim 14.000 mensen zich bij Mesh aangemeld. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft erkend dat de communicatie over controles en handhaving bij strandpaviljoens beter had gemoeten. Van de 17 gecontroleerde paviljoens hebben er 16 een last onder dwangsom gekregen. Tenminste, een voornemen tot last onder dwangsom. Het college heeft excuses aangeboden voor de gebrekkige communicatie. Een aanzienlijk deel van de ondernemers heeft inmiddels een vergunning aangevraagd om de bestaande situatie te legaliseren. En het college heeft gesprekken met de ondernemers gevoerd. Zo'n 20 Hillegommers hebben dinsdagochtend vroeg meegedaan aan Walk into the Light in Hillegom. De wandeling is voor de tweede keer in het dorp georganiseerd tijdens de week van de suïcidepreventie. Deelnemers hebben van het donker naar het ochtendlicht gelopen om stil te staan bij zelfmoord en het belang om daarover te praten. Ook de Hillegomse wethouders Dijkshoorn en Nederpelt zijn bij de wandeling aanwezig geweest.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: It was just like a song when we were young.
1: Dit is Bo.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 3 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor

0: is Bo.
1: Bart Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag aan de Helienenweg in Hillegom iemand aangehouden bij wie op straat een explosief is gevonden. Het explosief is vastgeplakt geweest aan een fles met brandbare vloeistof. De omgeving is vanwege het gevaar ruim afgezet en specialisten hebben het explosief en de fles veilig gesteld. De politie onderzoekt of er verband is met andere incidenten met explosieven in Hillegom. De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag met meerdere voertuigen uitgerukt naar een bedrijfspand aan Meer en Duin in Lisse. Kort daarvoor heeft de politie een melding van een mogelijke inbraak bij hetzelfde pand gekregen. Agenten zagen ook rook en daarom werd de brandweer ingeschakeld. Brandweerlieden hebben geen brandhaard gevonden. Waarschijnlijk is de rook veroorzaakt door een rookgordijn dat na de inbraakmelding is geactiveerd. Een 66-jarige racefietser uit Haarlem is maandagmiddag overleden na een botsing met een trekker met aanhanger in Hillegom. Het ongeval vond plaats op de Zuiderleidse Vaart bij de kruising met de Beeklaan. Politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen, maar hulp aan het slachtoffer kon niet baten. De politie heeft de wegen afgezegd voor onderzoek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 100 kilometer file in de regio West. Onder andere op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en je vertraging 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. Het rijdt daar langzaam 18 kilometer met 20 minuten op onthoud. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Tussen bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Start de motor! motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn ook in de regio West iets langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er op de A4 een ongeluk gebeurd richting Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 10 minuten extra. Het is druk op verschillende trajecten van de A4, want ook op de A4 richting Rotterdam rijdt het langzaam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein betekent dat een half uur oponthoud. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden, 20 minuten tijdverlies. En dan de A16 nog tot slot richting Breda. Vanuit Rotterdam heb je tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
13: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Art Zalmbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag aan de Helinenweg in Hillegom iemand aangehouden bij wie op straat een explosief is gevonden. Het explosief is vastgeplakt geweest aan een fles met brandbare vloeistof. Vanwege het gevaar heeft de politie de omgeving ruim afgezet en heeft een politiehelikopter naar mogelijke andere verdachten gezocht. Specialisten hebben het explosief veiliggesteld en de politie onderzoekt of er verband is met eerdere explosieve incidenten in Hillegom. Hans van Leeuwen heeft zaterdagmiddag het Noordwijkskampioenschap darten gewonnen. Bijna 32 darters hebben aan de tweede editie van het toernooi meegedaan. Van Leeuwen heeft in de finale van de winnaarsronde tegenover Stan Ruigrok gestaan en na een 2-2 tussenstand won hij met 4-2. De brandweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag een bedrijfspand aan Meer en Duin en Lisse onderzocht naar veel rookontwikkeling. Kort daarvoor heeft de politie een melding van een mogelijke inbraak bij hetzelfde pand gekregen. Agenten hebben bij aankomst veel rook gezien die ook naar brand heeft geroken, waarna meerdere brandweervoertuigen zijn uitgerukt. Brandweerlieden hebben geen brandhaard ontdekt. Waarschijnlijk heeft een rookgordijn door de inbraakmelding de rook veroorzaakt.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn in de regio West langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Er staat bijna 200 kilometer file in totaal. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam sta je in de file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. Je treft langzaam rijdend verkeer van 20 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog meer vertraging op diezelfde A4, maar dan richting Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude-Rijndijk gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er meer dan een uur langer over. Je kunt het beste omrijden via Wassenaar over de A44. Verder vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En door dat omrijdende verkeer van de A4 heb je ook een kleine vertraging op de A44. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer is hij in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn in de regio West langer dan gebruikelijk. Er staat nu 200 kilometer aan file in totaal. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. En dat is goed te merken op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude-Rijndijk gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Ook op de A13 wordt veel verkeer gemeld richting Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Noord betekent dat 15 tot 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein ben je een half uur langer onderweg. Tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met 30 missteken bracht een man in april 2023 zijn ex-vriendin Luna om het leven. De Katwijker hoorde maandag van de rechter zijn straf. Het is de week van de suïcidepreventie. In Hillegom werd daarom dinsdagochtend heel vroeg een walk into the light gehouden. En het Katwijks College wil ruim 2 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor duurzaamheidsleningen aan inwoners. Steeds meer Katwijkers maken namelijk gebruik van zo'n lening om hun woning te verduurzamen. En de Katwijkse Fire Voice en Jitte Klerk zijn gehuldigd voor hun prestatie op het Nederlands kampioenschap onder de 19 dames tafeltennis. Fire werd eerste, Jitte werd tweede. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
1: Een nieuw initiatief heeft volwassenen in de Bollestreek sinds deze week geholpen om nieuwe vrienden in hun eigen buurt te vinden. Via het platform Mesh, dat schreef je M-E-S-H, hebben zich volgens een initiatiefnemer al 150 mensen uit de regio aangemeld. De koppelingen zijn gebaseerd op karakter, waarde, humor en levensfase en niet op hobby's. Landelijk hebben ruim 14.000 mensen zich aangemeld en volgens Mesh heeft 40% van de contacten tot een ontmoeting geleid. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft erkend dat de communicatie over controles en de handhaving bij strandpaviljoens beter had gemoeten. Van 17 gecontroleerde paviljoens hebben er 16 een voornemen voor een last onder dwangsom gekregen. Het college van BNW heeft excuses aangeboden en heeft aangegeven per paviljoen naar redelijke maatregelen en hersteltermijnen te kijken. Ook heeft een aanzienlijk deel van de ondernemers inmiddels een vergunning aangevraagd om de bestaande situatie te legaliseren. Zo'n 20 Hillegommers hebben dinsdagochtend vroeg meegedaan aan de Walk into the Light in Hillegom. De wandeling is voor de tweede keer in het dorp georganiseerd tijdens de week van de suïcidepreventie. De deelnemers hebben van het donker naar het ochtendlicht gelopen en hebben stilgestaan bij suïcidaliteit en het belang van praten daarover. Ook de Hillegomse wethouders Dijkshoorn en Nederpelt waren bij de wandeling aanwezig. Verenigingen en maatschappelijke organisaties in Katwijk kunnen tot en met woensdag 30 september een subsidie aanvragen vanuit de maatschappelijke agenda. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan onderwerpen als zorg, werk, opgroeien, ontmoeten en ontwikkelen. De huidige aanvraagronde is bedoeld voor projecten die 2 jaar lopen, in 2027 en 2028. Aanvragen kan via de website van de gemeente Katwijk. Na de sluitingsdatum worden alle aanvragen beoordeeld. De initiatieven met de hoogste score komen in aanmerking voor subsidie. En uiterlijk in november krijgen aanvragers te horen of hun aanvraag is toegekend.

0: Met 30 missteken bracht een man in april 2023 zijn ex-vriendin Luna om het leven. De Katwijker hoorde maandag van de rechter zijn straf. U hoort daar wisselend de zus van het slachtoffer en de rechter, maar eerst verslaggever Martijn Hooyer van mediapartner Omroep West.
1: Theo G. stak in april 2023 zijn vriendin Luna dood met tientallen messteken. Daarna ging hij naar een van de torenflats en dreigde van 12 hoog naar beneden te springen. Maar dat deed hij uiteindelijk niet, omdat zijn moeder hem ompraatte.
2: Luna was echt ontzettend lief en ze stond altijd voor iedereen klaar. Bijvoorbeeld als iemand ging verhuizen dan, en er geklust moest worden, dan stond zij eigenlijk al voor de deur te wachten voordat diegene er zelf was.
3: En de rechtbank komt uiteindelijk tot de volgende straf en maatregel. Een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar en oplegging van de TBS-maatregel met dwangverpleging alsmede de gedragsbeïnvloedende maatregel.
1: Dat de rechtbank naast een gevangenisstraf ook TBS oplegde was opmerkelijk. Want Theo G. was tot 2 keer onderzocht in het Piet Baan Centrum, maar werkte niet goed mee aan die onderzoeken. Het OM eiste geen TBS, maar de rechtbank vond toch echt dat hij dat nodig heeft.
3: De rechtbank neemt de conclusies van over de persoonlijkheidsstoornis over. Sterker nog, het beeld van de verdachte tijdens onderzoek ter terechtzitting sluit naadloos aan bij de observaties van de gedragsdeskundigen. Bijvoorbeeld het willen controleren van de gang van zaken op zitting en het niet reflecteren op zijn eigen handelen. Het leggen van de schuld bij de ander. Het benadrukken van zijn eigen slachtofferschap en het in twijfel trekken van bevindingen.
2: Toen het over de 32 steekwonden van Luna ging, begon hij gelijk over zijn eigen litteken. En dat heeft hij nog met volle overtuiging laten zien aan de rechtbank. Het werd vervolgens omschreven als een litteken van 1,5 centimeter... wat destijds niet gehecht moest worden. Hij zei dat hij daardoor getekend is voor het leven en dat hij er altijd aan herinnerd zal worden. Maar dat staat natuurlijk totaal niet in verhouding tot de 32 steekwonden van Luna.
3: En de rechtbank is daarom van oordeel dat de verdachte een intensieve behandeling zal moeten ondergaan. En naar het oordeel van de rechtbank biedt alleen de oplegging van de TBS-maatregel met dwangverpleging een toereikend behandelkader.
1: 15 jaar en TBS met dwangverpleging en dan ook nog een maatregel erachteraan. Die maakte heel veel los bij jullie. Wat voor emotie kwam daarbij vrij?
2: Opgelucht. Dit is precies wat we hadden gehoopt en dat krijgt hij nu. En opgelucht, het is natuurlijk 3,5 jaar is echt ontzettend lang. En wij hebben als familie heel lang naar deze dag toegeleefd. Maar ja, ik besef ook dat het rouwen nu misschien pas echt kan beginnen. Dat heeft al die tijd stilgestaan.

0: Zo'n 20 Hillegommers liepen dinsdagochtend vroeg mee met Walk into the Light. De wandeling werd voor de tweede keer in het dorp georganiseerd. En dat gebeurde in het kader van de Week van de Suïcidepreventie. Tijdens het wandelen lopen de deelnemers het ochtendlicht tegemoet en staan ze stil bij suïcidaliteit en het belang om hierover te praten. U hoort verslaggever Nick Vink.
1: Het is 6:00 ochtends als het licht bij plein 28 op het Henri Dunantplein al aanstaat. Buiten is het nog helemaal donker. Bijna niemand is op straat. Alleen de eerste marktlieden beginnen net met het opzetten van hun kraam. Ondertussen ontvangt Marijke Lommersen de deelnemers van Walk into the Light. Het is de tweede keer dat Lommersen de wandeling in Hillegom organiseert.
2: Fijn en goed jullie allemaal te zien hier. Ik vind het fantastisch om het hier voor de tweede keer te doen.
1: Lommersen organiseert de wandeling op eigen initiatief en legt uit wat de bedoeling is.
2: We gaan met z'n allen een wandeling maken die van donker gaat naar het licht. Om stil te staan bij suïcidepreventie en een beetje suïcidaliteit in het algemeen. Het idee is dat we zometeen langs de Oude Beek wandelen, waar dan op dat moment de zon op komt. Zodat we echt naar het licht wandelen. Houden we ook even een momentje stil voor degene die dat prettig vinden.
1: Met deze wandeling hoopt Lommersen het taboe op spreken over suïcide te doorbreken. Omdat ze merkt dat het voor veel mensen lastig is om hierover te praten.
2: Je kan een moment stilte creëren. Maar ook een moment dat je met iemand anders in gesprek kan gaan. En dat zien we waarschijnlijk zo meteen bij het ontbijt ook wel. Dat mensen met elkaar toch gaan praten van, goh, wat brengt jou hier? En dat is eigenlijk ook de bedoeling.
1: Walk into the Light is dus niet alleen voor mensen die te maken hebben gehad met suïcidale gedachten. Maar ook voor naasten van mensen die met deze problemen worstelen. Deelnemster Qiling Chu vertelt hierover tijdens de wandeling.
3: Ik ben naaste van iemand die suïcidaal is geweest. En ik weet hoe moeilijk het is voor naasten om je kind of je partner zo te zien. En dat is de reden waarom ik hier ben.
1: Door haar ervaring heeft Chu geleerd om iemand met suïcidale gedachten los te laten.
3: Als ouders, in mijn geval, wil je voorkomen dat iemand suïcide pleegt. Ja. Dat betekent eigenlijk dat je alles doet om dat te voorkomen en degene niet de ruimte geeft. Dat is je eigen angst.
1: Ja.
3: En die is terecht. Mm-hmm. Maar je kind of je partner ruimte geven om zijn eigen proces te doorlopen, dat is juist voor mij het ultieme wat je kunt doen als naaste. Ondanks dat het misschien wat kan betekenen wat je zelf niet wil, mm-hmm. Is het toch belangrijk om die persoon zijn eigen keuzes te laten maken.
1: En wanneer kwam dan voor u het punt waarop u dacht, nou eigenlijk misschien is loslaten wel het beste wat ik kan doen op dit moment?
3: Ik heb daar hulp bij gehad. Dat was niet eenvoudig. Nee. Het moment was dat, in mijn geval was het mijn kind die zei van, mam, laat me alsjeblieft met rust. Ik kan het zelf wel. Geef mij de ruimte om dit proces door te maken.
1: Oké. En waar heeft dat dan uiteindelijk toe geleid toen u dat losliet?
3: Het was natuurlijk heel moeilijk, maar op het moment dat ik dat deed en heel bewust deed, zag ik dat mijn kind ruimte kreeg en dat hij in zijn geval aan zijn genezing kon gaan werken.
1: Oké. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat hij nog steeds...
3: Dat hij er nog steeds is, inderdaad. Ja, ja.
1: Tegenwoordig helpt Chu mensen die tegen dezelfde problematiek aanlopen. Ze vertelt daarom wat mensen kunnen doen als ze iemand in hun omgeving kennen met suïcidale gedachten.
3: Is naast iemand blijven staan of achter iemand blijven staan. Van, ik ben er voor je.
1: Ja.
3: Wat heb jij nodig?
1: Ja.
3: Wat kan ik voor je doen? Dat zijn al simpele vragen. En dat hoeft niet groot te zijn. Je kan ook boodschappen doen bijvoorbeeld. Maar gewoon laten blijken van dat je er bent voor iemand. Kan al het verschil maken.
1: Ja. Dat je er bent en dat je luistert.
3: Dat en dat je luistert, ja, ja. Heel belangrijk. Ja.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag aan de Helinenweg in Hillegom iemand aangehouden bij wie op straat een explosief is gevonden. Het explosief is vastgeplakt geweest aan een fles met brandbare vloeistof. Vanwege het gevaar heeft de politie de omgeving ruim afgezet en heeft een politiehelikopter naar mogelijke andere verdachten gezocht. Specialisten hebben het explosief veiliggesteld en de politie onderzoekt of er verband is met eerdere explosieve incidenten in Hillegom. Hans van Leeuwen heeft zaterdagmiddag het Noordwijks kampioenschap darten gewonnen. Bijna 32 darters hebben aan de tweede editie van het toernooi meegedaan. Van Leeuwen heeft in de finale van de winnaarsronde tegenover Stan Ruigrok gestaan en na een 2-2 tussenstand won hij met 4-2. De brandweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag een bedrijfspand aan Meer en Duin en Lisse onderzocht naar veel rookontwikkeling. Kort daarvoor heeft de politie een melding van een mogelijke inbraak bij hetzelfde pand gekregen. Agenten hebben bij aankomst veel rook gezien die ook naar brand heeft geroken, waarna meerdere brandweervoertuigen zijn uitgerukt. Brandweerlieden hebben geen brandhaard ontdekt. Waarschijnlijk heeft een rookgordijn door de inbraakmelding de rook veroorzaakt. De gemeenteraad van Katwijk bespreekt donderdag 10 september meerdere onderwerpen. Het gaat onder meer over de herinrichting van de Koning Julianalaan Zuid en Nachtegaallaan, de jeugdhulp en een multifunctionele accommodatie in Hoornes-Rijnsoever. Voor de herinrichting vraagt het college ruim 175.000 euro extra. Ook praat de raad over de stijgende kosten voor jeugdhulp. Vanaf volgend jaar wordt gemiddeld een jaarlijks tekort van ruim 1,6 miljoen euro verwacht. Voor de multifunctionele accommodatie wordt gekeken naar 2 locaties in plaats van 1. Vergadering begint om 9 uur, is ook te zien via rtvkatwijk.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De SP in Gouda wil weten of het schoolbestuur kan ingrijpen bij de nieuwe, volgens de SP, betuttelende kledingregels van een middelbare school. Leerlingen mogen niet naar school komen in trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Duizenden treinreizigers die in de zomer reizen met het goedkope treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer kostte het 49 euro per maand, maar dat wordt nu 128. Het abonnement kan dagelijks worden opgezegd. De meeste gebruikers hebben dat wel al gedaan. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Bij de pijlers is te veel grind en zand weggespoeld. Ook de scheepvaart ligt stil. Het weer, vanavond nog regen, vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, af en toe zon, in de middag regen, 18 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte neemt af, maar de dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. En dat merkt het verkeer nog op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Hoefvliet tref je langzaam rijdend verkeer. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. De langste file die staat ook op de A4 richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 2 rijstroken blijven dicht en je vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Wel heb je daar dan te maken met veel omrijdend verkeer en daardoor is er ook vertraging op de A44 richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en afrit Noordwijkerhout doe je er 15 minuten langer over. Verder nog files gemeld op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden, 25 minuten vertraging. En tot slot de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdagochtend komt het tot veel buien. En deze buien kunnen vooral aan de kust fel zijn met kans op onweer. Wat verder landinwaarts zijn de buien minder intens. Tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Weggebruikers dienen rekening te houden met extra drukte vanwege de buien en de geplande landelijke openbaar vervoerstaking. Er waait een matige aan zee krachtige westenwind. Windkracht 4 tot 6 en het is aan het einde van de ochtend 16 graden. Woensdagmiddag zijn overal buien mogelijk, maar tussen de buien door zijn er flinke perioden met zon. En misschien kan je nog wel een paar regenbogen spotten. De noordwestenwind is matig aan zee vrij krachtig en het wordt 17 tot 19 graden. Daarmee is de temperatuur lager dan gebruikelijk, want normaal is het nog 19 tot 21 graden. Woensdagavond valt er nog een enkele bui, maar op veel plaatsen is het droog. De zon schijnt nog iets over achter en ook daarna zijn er brede opklaringen. De wind neemt af naar zwak en de temperatuur daalt van 14 tot

0: Het Katwijkse College wil ruim 2 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor duurzaamheidslening aan inwoners. Steeds meer Katwijkers maken gebruik van zo'n lening om hun woning te verduurzamen. U hoort verslaggever Nick Vink.
1: Wethouder Mostert, er komt meer geld in de pot van de duurzaamheidslening, toch?
2: Klopt. We stellen voor aan de gemeenteraad om 2,1 miljoen extra in de pot te stoppen voor de duurzaamheidslening. En die duurzaamheidslening die maakt het mogelijk voor mensen om hun huis verder te verduurzamen. Voor een hele aantrekkelijke lening. En daarmee dus hun huis verder klaar te maken ook voor de toekomst. Minder energie op te verbruiken of juist energie zelf op te wekken en ook te bewaren.
1: Er wordt dus veel gebruik gemaakt van die duurzaamheidslening.
2: Klopt, ja, dat is heel goed nieuws. We zien dat we in de eerste 7 maanden van dit jaar net zoveel aanvragen hebben gehad als het hele vorige jaar. Ja, dat betekent dat die pot wat sneller leeg gaat. En daarom denken we ook dat het verstandig is om die pot weer te vullen. Zodat alle mensen die er gebruik van willen maken, er ook gebruik van kunnen maken.
1: Waar komt die stijging zo opeens vandaan?
2: Nou, er zijn verschillende redenen voor. Hè. Mensen zijn actiever en meer bezig om na te denken over hoe zij hun huis klaar kunnen maken voor de toekomst. We zien natuurlijk ook dat met de salderingsregeling die verandert. Mensen met zonnepanelen nadenken over, ja, zou ik niet toch ook een thuisbatterij moeten nemen? Of moet ik misschien ook wat meer gaan doen aan isoleren? En dat zorgt er natuurlijk voor dat mensen nadenken over hoe ze dat dan gaan betalen. Nou, dat kost soms echt best wel wat geld. En dan helpt het als er een lening is die voor een hele lage rente dat kan ondersteunen. En daarnaast is het ook zo dat de subsidies die er waren, dat die op zijn. En dat mensen dus sneller kijken naar leningen. En natuurlijk hebben we de afgelopen tijd ook heel veel aandacht eraan besteed. Dus ook onze communicatiecampagne heeft daarin zeker ook geholpen.
1: En die lening, voor wie is die?
2: Nou, voor huiseigenaren die hun huis willen verduurzamen. Dat gaat van een bedrag van 2500 euro minimaal tot maximaal 25.000 euro. En daar kun je allerlei verschillende maatregelen innemen. Je kunt

0: je huis isoleren. Je kunt een warmteoplossing bedenken. Of juist zonnepanelen of een thuisbatterij van betalen.
1: En dit voorstel moet nog goedgekeurd worden door de Raad. Wanneer komt dat in de vergadering?
0: Nou, ik verwacht ergens volgende maand daar een besluit over van de gemeenteraad.

0: Katwijkse Faya Voice en Jitte Klerk zijn gehuldigd voor hun prestatie op het Nederlands kampioenschap onder 19 dames tafeltennis. Die huldiging was maandag. Faya werd eerste, Jitte werd tweede. Verslaggever Megan Voorbraak was erbij.
1: Nou, voor mij wel iets minder, want ik verloor wel. Maar het was wel echt een hele goede wedstrijd. En ik denk dat we echt allebei wel ons hoogste niveau hadden. Dus eigenlijk ben ik wel tevreden, maar ja, beetje jammer.
2: Tweede is heel hoog. Maar jullie hebben dus vroeger als duo's gespeeld. Hoe is het nu om apart te zijn?
1: Nou, het is wel echt heel anders. Maar alsnog, je kent elkaar echt heel goed. Dus het voelt alsnog wel een beetje raar om dan tegen elkaar te spelen. Maar ja, nu zijn we eigenlijk gewoon concurrenten. Dus ja, nu wil je gewoon winnen eigenlijk.
2: Ja. Wat is vanaf hier, hoe gaat de toekomst eruit zien?
1: Weet ik eigenlijk ook niet heel goed. Maar ik heb nu gewoon tussenjaar en dan ga ik gewoon heel veel trainen. En dan, ja, dan zie ik wel een beetje waar het komt. En dan, ik speel dan Eredivisie bij Leiden. En dan hoop ik dat ik daar gewoon veel kan winnen.
2: Ja. Want wat zou een volgende wedstrijd zijn? Wat is in de toekomst?
1: Nou, nu gaat de competitie een beetje beginnen. En dan heb ik over 2 weken een internationaal toernooi in België. En dat is gewoon een jeugdtoernooi over eigenlijk allemaal mensen uit de hele wereld. Dus ik hoop dat ik daar een beetje goede resultaten kan halen.
2: Jullie zelf hier weer terugkeren voor zo'n huldiging?
1: Nou, ik vind het wel een goeie, maar we moeten even goed spelen. Maar ik vind het een goed plan.
2: Yes, Faya, we staan buiten het gemeentehuis. En jij bent hier ook eerder geweest. Ja, kan je een beetje vertellen over jouw geschiedenis in de tafeltennis en hier langskomen?
3: Oh, mijn hele geschiedenis. Nou, ik ben begonnen bij TTV Rijnsoever. En daar werd ik al heel snel heel goed bij de meisjes met de tafeltennis. En toen ging ik naar Amsterdam om te trainen. En toen werd ik heel vaak tweede op het NK achter Jitte de Klerk.
2: Ja, want Jitte komt ook uit Katwijk?
3: Uit Rijnsburg.
2: Ja, want jullie zijn wel dus van deze gemeente.
3: Ja.
2: Spelen jullie nog vaak samen?
3: Nee, eigenlijk alleen nog maar tegen elkaar.
2: Ja, hoe is dat?
3: Heel anders. Maar het is wel op zich fijn dat je iemand hebt om toch beter te worden, zeg maar. Omdat we elkaar een beetje de hele tijd pushen.
2: Ja, wordt het niet wel eens competitief tegen elkaar?
3: Oh, altijd.
2: Is het denk je toevallig dat er 2 hele goede tafeltennissers komen uit 1 gemeente?
3: Nou, we hebben natuurlijk heel vaak vroeger getraind. Dus we hebben ook wel echt een beetje elkaars niveau omhoog gebracht. En elkaar een beetje uitgedaagd, want je wil natuurlijk niet dat de ene de hele tijd wint. Dus daardoor denk ik dat wij heel goed zijn geworden. En daarna zijn we een beetje andere wegen opgegaan. Maar nog steeds wel met elkaar verbonden en elkaar nog steeds aan het pushen om beter te worden.
2: Dus een deel van jullie succes komt ook uit het feit dat jullie elkaar konden uitdagen?
3: Ja.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
7: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
8: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
9: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
6: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op een enkele plek loopt het verkeer nog vertraging op. Er staat nog 40 km file in de regio. De langste op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen, rijdt het langzaam over 7 kilometer met 15 minuten op onthoud. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, rijd je de file in tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud. Dan de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Warmond 7 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
12: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
11: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
7: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far reaching impact.
6: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen en het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
8: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, hè, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
6: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

het is weer dinsdagavond, show 124 van de Bolleschuur. En mijn god, wat regent het hard. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar hier komt het nog net niet door het dak heen. En ik hoop dat dat zaterdag toch anders is, want daar heb ik een barbecue. Maar goed, want alles wat nu valt, dat kan dan niet vallen, hè, zeggen ze. In elk geval, jij kan lekker onder de deken luisteren naar mij. Hartstikke gezellig. Melle moest helaas werken. Dat betekent niet dat het minder gezellig wordt. Zo vertel ik je welk geluid ik echt niet uit te staan vind. Dat wil ik ook graag van jou weten. Ik heb nieuwe muziek voor je. En we kijken hoe goed jij bent in smokkelen van drugs. Dat allemaal zo eerst. Nu eerst Colby Calais met Bubbly. Hier bij Omroep Bo. Will you count me in?

Maroon 5 met Sugar. Hier bij Onkel Bo. Ja, stel je voor, je krijgt 1 miljoen euro. De enige voorwaarde, jij moet iets illegaals langs de douane zien te smokkelen. Hoe zou jij dat dan doen? Een Chinese vrouw die dacht daar blijkbaar ook goed over na. En zij besloot om ruim 5 kilo cocaïne te verstoppen in gelukskoekjes. Ja, dat is best creatief, maar niet creatief genoeg, want ze werd helaas gepakt. En nu ben ik dus heel erg benieuwd, hoe zou jij het doen? Dus dat gaan we testen. Ik ben de douane en jij bent een smokkelaar. Ik geef je nu 10 seconden om te bedenken hoe jij iets illegaals op een vliegveld langs de douane zou smokkelen. Dus je hebt nog heel even de tijd. 5 seconden. Geen 5 seconden, maar het is wel tijd. Betekent dat jij nu, als jij iets illegaals in je schoen hebt gestopt, helaas achter de tralies zit. Als jij het tussen je bordspelletjes hebt verstopt, ben je ook gepakt. Heb je het ingeslikt? Ook dan zit je in de cel. Zit in je ondergoed? Hebben we ook door. En tot slot, heb je gekozen om de goederen anaal in te brengen? Ja, sorry man, dan ben je er ook bij. Ben je heel benieuwd hoe je het hebt gedaan?

0: life.
1: Bon Jovi, It's My Life. Daarvoor hoorde je Locked Away van Our City. En wij gaan gezellig een rondje hardlopen. Het is lekker herfstig weer, misschien een muziekje erbij. Maar die muziek moet wel gekozen worden. Dus Melle en ik die doen dat allebei erg graag natuurlijk. Maar ja, we willen niet dat wij na de warming-up nog een uur staan discussiëren om te kiezen welk nummer we gaan draaien. Dus om dat te voorkomen, laten we jou alvast beslissen wie de box krijgt. Als het aan mij ligt, zetten we deze aan. Lekker tempo. Voor de ademhaling. Kan je een beetje meezingen? Ja, ik vind het lekker. Ja, Melle ging echter voor wat heel anders. Die stuurde namelijk deze in. Ja, een hele andere stijl. Wel ook heel leuk, geef ik hem toe. Maar ja, wat mij betreft is het ook is het wel heel duidelijk. Geronimo is hier gewoon de betere keuze. Maar ik ben heel benieuwd, wat vind jij? Stemmen doe je via de Instagram story, de@de.bolleschuur. Je hebt nog heel even de tijd om erover na te denken. Zometeen hoor je wie de winnaar is.

je een track moest kiezen voor dit weer, dan was dit wel de beste keuze geweest. Justin Hayward met Forever Autumn. Maar dat was niet de vraag. De vraag was, welk nummer past er nou het beste bij een lekkere hardloopsessie? Ja, toch fijn als we daarin gewoon lekker op een lijn zitten. Dus daarom bespreken we het vandaag alvast. Mel en ik hadden een totaal andere mening. Ik zei Geronimo van Shepard, dat dat de betere keuze was. Sta ik nog steeds achter. Maar Mel had een heel ander nummer gekozen, namelijk Lose Yourself van Eminem. We gaan het zien. Ik heb de stemmen geteld. Het is 30-60%. Het is wel spannend, maar helaas ben ik niet de winnaar. En is hier Eminem met Lose Yourself.

Shapeshifters en Lola's Theme hier bij Omroep Bo. Stel je voor, je hebt 8 jaar een relatie, een bruiloft gepland, trouwpak al aan en de jurk al aan. Over een paar uur gaat het gebeuren. En dan denk je, nee, toch niet. Dat is ongeveer het gevoel van het nieuwe nummer van Ash. Het nummer heet Stop the Wedding en ze zingt eigenlijk over het niet door willen gaan met iets, omdat het simpelweg niet goed voelt. Ja, en nu is een bruiloft wel een heel specifiek geval, maar je kan het ook veel breder trekken. Misschien gaat het om een baan waar je al maandenlang voor aan het solliciteren bent. Een vriendschap met iemand die je al jaren kent. Of een relatie die je net bent gestart. Het kan natuurlijk zijn dat je er toch niet zo gelukkig van wordt als dat je dacht. En juist omdat je al zover bent gekomen, kan het voelen alsof je door moet gaan. Maar dat is juist de boodschap. Je hoeft niet door te gaan, alleen omdat het al geregeld is. Ook al staat de hele bruiloft al klaar, you can stop the wedding.

Beautiful Day van Michael Bublé hoorde hier bij Omroep Bo. Ja, ik heb de afgelopen nacht heb ik zo slecht geslapen. Dat komt vooral door één geluid. Het gaat om van die muggen, weet je wel. Die zoomen dan de hele nacht langs je oor. Ik word er niet goed van. Ik word bloedchagrijnig en ik kan gewoon niet slapen. Ik doe geen oog dicht voordat alle muggen dood zijn. Dus ik ga dan rondlopen in mijn kamer, zet mijn licht aan, ga zoeken. En nu zijn ze dood. Dus hier ontstond bij mij de vraag, welk geluid kan jij nou echt niet uitstaan? Dus welk geluid kan jij echt niet uitstaan? Laat het even weten via de.bolleschuur op Insta of op TikTok, mag ook. Alle antwoorden zijn welkom. Ik ben heel benieuwd, wat vind jij? Verder hoor je zometeen ook deze. Nacht als deze van Mo.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
2: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
4: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
2: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Crowded House met Don't Dream It's Over. Het is inmiddels 7:07. En net vroeg ik jou, welk geluid vind jij echt niet uit te staan? Voor mij geldt, is dat een mug. Ik vind muggen echt verschrikkelijk. Ik kan gewoon niet slapen als er een mug om mij heen vliegt in de nacht. Maar ik heb het dus ook nog even gevraagd aan Melle. Die is er vandaag wel niet bij. Maar hij zegt, mensen die met een ring om hun vinger continu op de tafel tikken. Ja, ik snap wel dat je dat vervelend kan vinden, maar er zijn wel ergere dingen te bedenken, toch? Dus ik ben benieuwd, wat vind jij het allervervelendste geluid wat er bestaat? Laat me nog even weten via een berichtje op Instagram of op TikTok, de.bolleschuur. Dan hebben we het zo meteen nog even over jullie antwoorden. Nu eerst Mo met Een Nacht Als Deze.

Eend in LA, Adela hier bij Omroep Bo. Mijn vraag aan jou was net, welk geluid vind jij echt niet uit te staan? Ik zei zelf net muggen. En Anouk is dat met me eens. Die zegt ook muggen. En verder heb ik nog heel veel andere antwoorden. Ik heb Huub, Quinten en Arno. Die zeggen alle drie krijzende baby's of kinderen. Sascha die zegt als iemand aan het smakken is, ben je niet opgevoed of zo. Ja, dat ben ik wel met je eens, Sascha. Stijn die zegt mensen die videobellen in de trein. En dan harder gaan praten als de ander het niet verstaat. Ja, dat is ook vervelend. Of gewoon TikToks kijken in de trein in het algemeen. Marielle zegt het krassende geluid van een vork over een stenen bord. Heel specifiek. Sophie die zegt de tuinmannen om 8 uur 's ochtends. Klinkt alsof de ochtend hier het probleem is. Jort die zegt ook wat in de ochtend. Hij zegt het geluid van de kraaien die de liefde bevredigen naast mijn raam om 4 uur 's ochtends. Ja, ik denk niet dat de ochtend hier het probleem is. Ik denk dat dit wel echt de kraaien zijn. En tot slot zegt Steve Q-Music. Ja, gelukkig kan je gewoon ervoor kiezen om hun uit te zetten. De bolle schuur hier met James Blunt en Stay the Night.

Annabel van Hans de Boy. Ja, afgelopen week had ik mijn playlist op shuffle staan. En dan kom je soms ineens die pareltjes tegen. En ik denk dat ik dit nummer misschien al 15 jaar lang niet heb gehoord. En toch kon ik hem gewoon helemaal meezingen. Van begin tot eind. En dat is ergens natuurlijk hartstikke cool. Maar dat je brein besluit om een nummer dat je al 15 jaar niet hebt gehoord ergens in een laadje te stoppen en het netjes te onthouden. Maar toch baal ik ook ergens wel een beetje. Want ja, dan had ik toch liever gehad dat ik mijn Frans woordjes gewoon kon onthouden. Had me heel veel 2 en 3 geschild op de middelbare. Maar goed, ik kan hem nu wel gewoon lekker meezingen. Hier is de script. Met Nothing.

0: So Far Away. Martin Garrix, David Guetta and So Far Away.
1: Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand?
0: Trump claimt de maan.
1: Ik ben heel benieuwd. Wat staat er in de krant?
0: Ja, Donald Trump plaatste afgelopen zondag een foto van de maan op Truth Social. Met daarbij de tekst: The moon is ours. En daarmee lijkt Trump zijn lijstje met dingen die Amerika bezit weer een stukje uit te breiden. Al kan je de maan volgens mij niet helemaal claimen, maar goed. Volgens Trump dus blijkbaar wel. En dat is nieuws. Alleen die krantenkop die kan gewoon heel veel beter. Trump is dakloos nadat Amerikanen zijn voorbeeld volgen en massaal dingen claimen. Zelfs het Witte Huis is inmiddels bezet. Amerikaans geblondeerde sinaasappel wil naar de maan. NASA geeft enkeltje cadeau. Drammende kleuter verklaart in de rechtszaal dat hij recht heeft op de maan, omdat hij als eerste shotgun riep. En Trump claimt de maan, de zon wacht gespannen af. Ja, vraag me wel af waar hij de grenscontroles wil gaan doen. Maar goed, probleem voor later, denk ik.

0: James Morrison, Nelly Furtado met Broken Strings. Daarvoor die in The Nights van Avicii. Die zou vandaag 37 jaar geworden zijn.
1: Nummer van de week.
0: Ja, dat is toch wel een van mijn favoriete artiesten hoor, van vorig decennium. Avicii. Ja, over goede artiesten gesproken. Wij gaan verder met het nummer van de week. Dat houdt in dat ik 6 hints voor je heb meegenomen. En aan de hand van die hints mag jij gaan raden welk nummer ik heb meegenomen. Normaal doet Melle deze rubriek altijd, mag ik altijd raden. Maar nu moeten jullie dus een keertje uit mijn hoge hoed gaan raden. Betekent dat je nu ook de eerste 2 hints van mij krijgt. Zometeen de volgende 2 en daarna de laatste 2. En dan moet je het helaas gaan raden. Of helaas, helaas als je het niet weet. Gelukkig als je het wel weet natuurlijk. De eerste 2 hints. Hint nummer 1. Deze plaat komt uit 1999 en stond in Nederland op nummer 2 in de top 40. En hint nummer 2, de zangeres van dit nummer komt uit Canada. Maar ze werd vooral bekend doordat ze country muziek combineerde met een flinke dosis pop. Daarom moet je het voor nu even doen.

0: hier bij Omroep Bo. Ja, wij zijn nog steeds bezig met het nummer van de week.
1: Nummer van de week.
0: Ja, net vertelde ik je al dat het gaat om een nummer uit 1999 van een Canadese artiest. En dat is wat je eigenlijk tot nu toe wel weet. Daar heb je nog niet heel veel aan. Je kan al een gokje wagen natuurlijk. Maar het is wel handig om meer hints te krijgen. Daarom krijg je nu van mij hint nummer 3 en 4. En dan hopelijk kom je wat meer in de richting. Hint nummer 3. Het nummer begint eigenlijk met een compliment. Maar dat compliment duurt niet lang. En hint nummer 4. Dit nummer wordt zelfs Brad Pitt genoemd. Zelfs Brad Pitt. Daarmee moet je het doen voor nu. I'm

hints gehad. Betekent dat je nu alleen nog hint nummer 5 en 6 van me gaat krijgen. Daarna nog een samenvatting. Dus mocht je de eerste 4 gemist hebben, is dat niet erg. Kan je zo meteen gewoon nog meedoen. Als je denkt het nummer te weten, mag je een gokje wagen bij de.bolleschuur op Instagram. Dan check ik even of je het goed hebt. In nummer 5, de zangeres in dit nummer maakt duidelijk dat ze niet onder de indruk is van de mannen waarmee ze date. En hint nummer 6 is normaal een geluidsfragment, maar het is vandaag een nummer. Even kijken hoor, of ik hem klaar heb staan. Zo, ik heb hem hier klaar staan. Is vandaag dus een nummer, betekent dus dat je het hele nummer de tijd hebt om te bedenken waar dit nummer nog over gaat. Het gaat om de artiest. De artiest, de zanger van dit nummer, wordt ook benoemd in het nummer van de week. Ik ben benieuwd of je het weet.

0: Ja, dit is natuurlijk Jailhouse Rock van Elvis Presley. Laatste hint van het nummer van de week.
1: Nummer van de week.
0: Ja, ik heb alleen nog een samenvatting voor je. En dan moet je het helaas al weten. Dus als je het nog niet weet, luister nog even één keer heel goed naar deze samenvatting. Misschien dat je dan nog een gokje kan wagen. Ik heb Mellet ook gevraagd of hij een gokje wil wagen. Dat hoor je zo meteen ook, of hij het goed heeft. Nu eerst de samenvatting. We gaan terug naar 1999, toen deze plaat in Nederland de nummer 2 van de top 40 bereikte. De zangeres komt uit Canada en ze werd groot met een combinatie van country en pop. Het nummer begint eigenlijk met een compliment. Maar dat compliment duurt niet lang, want de zangeres blijkt nogal kritisch te zijn op de mannen waarmee ze date. Zelfs Brad Pitt en de artiest die hiervoor hoorde, Elvis Presley dus, doen haar niet zoveel. Ja, het is een moeilijk nummer van de week deze week. Ik zou in ieder geval impressed zijn als je hem hebt vandaag. Weet jij al naar welk nummer we zoeken? Nou, dit is dus de gok van Melle.
2: Justin, ik ben er vandaag natuurlijk niet, maar jij had mij wel gevraagd of ik even wilde raden welk nummer van de week jij vandaag hebt uitgekozen.
0: Zeker.
2: Ik ga wel een gokje wagen. Ik ben niet heel zeker van mijn zaak. Kijk, een Canadese zangeres, denk ik dan Shania Twain.
0: Ja, dat klopt.
2: En mijn gok is dan het nummer Man, I Feel Like a Woman. Geen idee of daarin gezongen wordt over Brad Pitt, maar dat is wel mijn keuze.
0: Ja, ik kan je zeggen, Melle, de zangeres heb je helemaal goed. Het nummer zit je helaas naast. Het gaat namelijk om deze. Dead.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Ja, zelfs Elvis. En zo, hoe heet hij ook alweer? Brad Pitt kregen het niet voor elkaar. Zo, nou, dat is even echt moeilijk hoor, die naam.
1: Nummer van de week.
0: Ja, ik zeg het, het is niet zo'n makkelijk vak hoor, radio DJ. Ik heb hier alles voor me openstaan, maar goed. Hey, betekent wel weer dat het einde is van de show, helaas. Betekent niet dat de gezelligheid is afgelopen. Want we hebben gewoon een TikTok en een Instagram-account. Dus daar kan je zeker even op gaan kijken. De.bolleschuur. Kan je alle dingen zien die je hebt gemist. En volgende week zijn we ook gewoon weer terug. Ben gezellig weer terug met Melle. Gezellig weer met z'n tweetjes. Volgens mij de komende 2 weken zelfs. En daarna weet ik niet, want daar heb ik zelf ook een nieuwe baan. Ook hartstikke leuk. Nou goed, volgende week dus gewoon weer met z'n tweetjes. Wil ik nog 1 ding zeggen en dat is tot horens.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
7: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
6: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
8: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
6: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
11: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
12: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerkverzekering in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerkverzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
11: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
10: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
13: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

beginnen met Flashback Radio. Op deze zondag, op dinsdag in de herhaling. Sonny Charles en de Checkmate zijn dat. En het nummer Black Pearl.

Dat is hier weer het wekelijkse uurtje muziek. Van muziek wat u eigenlijk helemaal niet meer op de radio hoort. Maar wij draaien het wel. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En verder hebben we ook regionieuwtjes van 50 jaar geleden. Uit de krant van 50 jaar geleden. En we hebben weer een hele mooie 3-in-1. En dat alles bij elkaar brengt weer Flashback Radio.

One hit wonder, zo heet het in het Engels. Jefferson en The Color of My Love, waarmee we van start gingen hier op deze Flashback Radio. Ik hoop dat u een fijne, leuke week gehad heeft. Ik eigenlijk wel, ja, lekker rustig eigenlijk. Ik heb wat oud werk kunnen afhandelen, wat al een tijdje was blijven liggen. En ik moet wel wat de geluidsinstallatie, moet ik het een en ander aan veranderen. Maar dat gaat allemaal de komende week wel gebeuren. Kortom, ik zit niet om werk verlegen.

0: Dat is een van die supergroepen uit de 60e jaren. Ook kwam dit uit 1969 om precies te zijn. Jefferson Airplane met zang van Grace Slick. And Somebody to Love.
1: Dit is Flashback Radio. Met Piet van der Voren.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden. En dat is het Leidsdagblad van 8 september 1976. En het speelt in Leiden, maar het heeft ook betrekking op Noordwijk en Hout. Want de krant die weet te melden dat een 61-jarige inwonster van Noordwijk en Hout gisteravond omstreeks 8:15 op het Leidse station onder een trein gekomen is. Waar zit hier de kuchknop? Dank u. De vrouw die buiten levensgevaar verkeert, moet haar rechter onderbeen missen. Ze is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. En de trein die uit de richting van Amsterdam kwam, kreeg enige vertraging. Nou, dat was toch een enigszins tragisch berichtje uit de krant, het Leidsdagblad van 8 september 1976. Over een vrouw die onder een trein kwam op het station in Leiden. Dit is Flashback Radio.

Ik heb hem al eens eerder gedraaid. Hier in de Flashback Radio. Gewoon omdat hij leuk is. En ik kan me nog heel goed het optreden van Jesse J herinneren op het festival Glastonbury in Engeland. Helaas, dit jaar is dat niet. Maar een paar jaar geleden trad ze op. En dat was echt een heel goed optreden van Jesse J. En het nummer Price Tag. We hebben trouwens weer een krant voor ons liggen. En dat is deze keer het Leids Dagblad van 8 september 1976. En daarin staat een advertentie. Een vrolijke advertentie. Want het autobedrijf Auto Bierman, dat autobedrijf bestond 25 jaar. En Auto Bierman bestaat 25 jaar. En dat betekent, staat in de advertentie, dat we voor al onze vrienden, kennissen en relaties een feest ter gelegenheid van ons jubileum houden. En onderdeel daarvan is onze permanente autoshow. Iedereen is er welkom in alle drie de vestigingen in Voorhout, Katwijk en Leiden. En de hele maand september lang. En de permanente autoshow blijft open tot 2 oktober. En u kunt er onder het genot van een drankje en een hapje ons hele programma bekijken. En daar horen natuurlijk ook de 1977 modellen bij. Alle auto's staan er. Van de Simca 1000 tot de Chrysler 2 liter. Van de Rally 1 tot de nieuwe Mantra's. En natuurlijk kunt u alle drie de uitvoeringen van de Simca 1307 en 1308... die tot auto van het jaar is gekozen bij ons bewonderen. Dat is Auto Bierman en die was in 1976 gevestigd in Voorhout aan de Jacoba van Beierenweg. En Auto Bierman laat ook nog in de advertentie weten dat ze gesloten zijn van 8 tot en met 11 oktober. Want op die dagen zijn ze namelijk met het gezamenlijke personeel op reis in verband met het 25-jarig bestaan. Nou, ik kan u vertellen dat ik weet waar dat personeel toen naartoe gegaan is. Namelijk, de baas die heeft een reis naar Ibiza betaald. Nou, leven het personeel van Auto Bierman in die tijd. Met de groet aan Paul, die vastluistert naar deze uitzending. We gaan iets draaien van Jethro Tull. Want dat draaien we niet zoveel in deze, wat is het? Flashback Radio. Hier is het nummer Locomotive Red. En dat komt van de LP Aqualung. Hier is Jethro Tull.

de 70 jaar is dat. En het deed het inderdaad goed in de discotheken, weet ik wel of te herinneren. Jim Gilstrap en zijn Swing Your Daddy hier in Flashback Radio. Trouwens, ik heb van de week kennis mogen maken met de nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. Frank Rijkaard. Nee, dat heeft niks met voetbal te maken. Echt niet. Lijkt me wel een geschikte peer. Voor zover je dat natuurlijk van een burgemeester kan zeggen. Nou, de komende tijd zullen we hem kritisch beoordelen. Hij is zo'n beetje waarnemer in Teylingen tot april volgend jaar. En in oktober dan gaat er een procedure van start waarbij er een nieuwe burgemeester wordt gezocht voor Teylingen als opvolger van Carla Breuer. En die is weer waarnemer geworden voor een tijdje in de gemeente Zoeterwoude. Kunt u het nog volgen? Even vertellen dat het deze maand alweer 56 jaar geleden is dat Jimi Hendrix kwam te overlijden. En dat is best wel aanleiding om een nummer van hem te draaien. Hier is een van zijn bekendste. Hier is Hey Joe.

0: Manchester. Dan zijn Hey Joe en het komt van zijn LP Are You Experienced? Als hij dat nummer speelt, nou, dan maakt hij toch wel een heleboel herrie, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En trouwens, gitaar spelen met je tanden, dat valt ook allemaal niet mee. Hey Joe, en dat was Jimi Hendrix. Ik heb het al aan het begin van het programma gezegd, we hebben ook deze keer weer een 3-in-1. En dat is een mooie, wel een beetje een aparte misschien, maar ik ben er zelf wel een fan van, dus gaan we het draaien. Hier is een 3-in-1 deze week van de Eiley Brothers. En het is voornamelijk muziek uit de jaren 70. Ik zou zeggen, veel plezier!
1: Drie in één.

is onze 3-in-1 van deze week in Flashback Radio. En dat is 3 keer achter elkaar. The Isley Brothers uit de 70 jaren. Allereerst Behind the Painted Smile. Daarna This Old Heart of Mine. En tenslotte Dead Lady, part 1 van die.

reggae uit de 70 jaren. Een van de grote hits die Jimmy Cliff in de tijd had. En het nummer Vietnam, wat we draaiden in deze Flashback Radio. We gaan weer even een berichtje uit de krant voorlezen. En dat is deze keer de Leidse Courant van 10 september 1976. En dat gaat eigenlijk over een grensgeval tussen Voorhout en Sassenheim. Luistert u maar. De gemeente Voorhout heeft een krediet van ruim 2.500 gulden beschikbaar gesteld voor de verbetering van de bocht in de weg langs de Leidse Vaart, ter hoogte van het Texaco benzinestation nabij het postviaduct. Het is nog wachten op de medewerking van de beheerder van het benzinestation en dan kunnen de plannen worden uitgevoerd. De gemeente Voorhout wil onder meer de inrit naar het benzinestation versmallen en andere borden aanbrengen. En op deze wijze hoopt de heer Ribberink van gemeentewerken in Voorhout dat de automobilist een beter verkeersbeeld krijgt. Jaarlijks vliegen vele tientallen auto's uit de bocht en volgens de diverse instanties zijn die ongelukken niet te wijten aan de bocht, maar aan de automobilisten die te hard door de bocht willen rijden. Ruimschoots van tevoren wordt aangegeven aan de bestuurders dat er een gevaarlijke bocht aankomt en dat slipgevaar mogelijk is. Maar de gemeente Voorhout wil toch die bocht bij het postviaduct dus aanpassen. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk dacht dat dat Texaco benzinestation wat daar vroeger gestaan heeft, dat bij de gemeente Sassenheim hoorde. Maar schijnbaar toch bij de gemeente Voorhout. Misschien dat er later een grenswijze heeft plaatsgevonden. Dat is natuurlijk best mogelijk. Dit is Flashback Radio.

niet helemaal goed. Heb je met zoveel knopjes mijn verontschuldigingen. Maar ik hoop toch dat u ervan genoten heeft. James Taylor. En het nummer Fire and Rain, wat we draaiden hier op deze dag in Flashback Radio natuurlijk. Zondagmiddag of dinsdagavond. Dit gaat veel goed. De laatste plaat alweer. Hier is J.J. Cale. En zijn After Midnight.

Ja, nu weet het dan. Volgende week zijn we er weer. Op zondagmiddag om 5:00 hier op onze lokale omroep Bouw. En uiteraard de herhaling op dinsdagavond om 10:00. Eveneens hier op onze lokale omroep Bouw. En luistert u nog lekker oud en vertrouwd naar de FM op 105,3 MHz. En wat mij betreft graag dus tot volgende week. Mijn naam is Piet van der Voren. En we gaan weer uit met instrumentaaltjes. Graag tot volgende week.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. bonus van creatine neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op creatine neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
12: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.